16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Caverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Caverdië gaf de Argentijnen nog flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2, tot een eigen doelpunt van Caverdië een eind aan het feest maakte. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren en het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. In het Zuid-Limburgse Brunsum zijn 2 minderjarige jongens gewond geraakt door een ongeluk met vuurwerk, meldt L1. Ze waren er in een park mee aan het rommelen toen het onverwachts afging. De jongens zijn naar ziekenhuizen in Heerlen en Maastricht gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. En vliegmaatschappijen Corendon en TUI zouden graag het regeringstoestel van KLM over willen nemen, meldt de Telegraaf. Vorige week werd bekend dat het kabinet een nieuw vliegtuig wil kopen, omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg.
0: Let's go! Dit is Radio

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hoppa!
1: Hij gaat

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. De belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. Argentinië heeft met hangen en wurgen de volgende ronde van het WK gehaald. Er moest een verlenging aan te pas komen, maar ze won uiteindelijk met 3-2 van Kaapverdië. Er was een hoofdrol weggelegd voor de Kaapverdische doelman Vozinha, die talloze pogingen van Messi tegenhield. Volgende tegenstander van de Argentijnen is Egypte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En het is misschien wel het showbizhuwelijk van het jaar. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd in New York. Het kerstverse echtpaar heeft het best gedaan om een huwelijk buiten de schijnwerpers te houden. Het management van Taylor Swift heeft inmiddels laten weten dat het huwelijk is voltrokken door acteur Adam Sandler. Het Veronica-weer van Weer Online. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.

0: Radio Veronica.
1: Radio.
0: Goeie muziek.
1: Veronica.
2: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties bekend. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. Enorme drukte in Iran bij de uitvaart van Ayatollah Khamenei. Die werd begin dit jaar door een Amerikaanse aanval gedood. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de moskee waar die ligt opgebaard. In totaal worden er de komende dagen 15 tot 20 miljoen Iraniërs verwacht die de Ayatollah de laatste eer willen bewijzen. De nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt een Franse minister. De Tour start vanmiddag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Enkel Redon en TUI zouden graag het regeringstoestel over willen nemen van KLM, meldt de Telegraaf. Er moet een nieuw regeringstoestel komen omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. En dan kan ook de koning zelf blijven vliegen. Het Veronica-weer van Weer Online. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Hoe ben ik toch aan het genieten?
0: Radio Veronica.
2: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren. En het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing: onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. De belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan, maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. En er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen een flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2, tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Het Veronica weer van Weer Online. De dag begint met vooral stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvee pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
7: Maar je moet gewoon je boek houden.
6: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Let's go! Dit is Radio.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus. It's like
4: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: De beste muziek aller tijden.

0: Plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer Nederlanders gaan niet op zomervakantie. Nog maar de helft, blijkt uit ANWB-cijfers, schrijft het AD. Geld is een belangrijke reden, maar ook extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk. Ook is er angst voor bosbranden. De zomervakantie begint vandaag in het noorden van het land. De drones die eind vorig jaar waren te zien boven Brabant kwamen vanaf Russische schepen uit de schaduwvloot op de Noordzee, blijkt uit een internationaal rapport. Het zou gaan om prikacties van het Kremlin om te kijken hoe snel de NAVO in actie zou komen. Het rapport waarschuwt dat de luchtverdediging heeft gefaald. De droom van Kaapverdi is voorbij. Het is er op het WK voetbal niet gelukt om naar de volgende ronde te komen. Tegen Argentinië werd het 3-2. Op het laatst door een eigen doelpunt van de Kaapverdianen. Colombia won met 1-0 van Ghana. Zwitserland is in de achtste finales hun volgende tegenstander. En het huwelijk van het jaar is gesloten in New York tussen Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Acteur Adam Sandler sloot het huwelijk. In New York is een groot feest bezig met naar schatting zo'n 1000 gasten. Het Empire State Building is blauw verlicht. Het Veronica weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe zon, vooral in het zuiden, blijft zo goed als droog en het wordt 20 tot 27 graden.
4: Dankjewel, Ronald. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel geen vertragingen gemeld. Wel 6 flitsers op de Nederlandse A-wegen. A9 Haarlem richting Alkmaar bij Spaarndam 46.9. A12 Maarn richting Ede bij Maarsbergen 83.1. A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.2. A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Rotterdam 7.8. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.2. En de laatste op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst. Hectometer 59.6.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Vandaag begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
15: Even bollen. Iedereen moet het weten.
16: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
12: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Thomas Hekker.
19: Dit is Veronica.
20: Ik zeg, Hekkie. Ik zeg, man, ik zeg, godverdomme, bibel, goed bij je hoofd. Ik zeg, vuile maf, kees met je Hekkie.
2: Radio Veronica. Thomas.

Commodores, Night Shift op Radio Veronica. Misschien rol je er wel net uit, dan zeg ik goedemorgen. En misschien rol je wel net uit je bed en zeg ik ook goedemorgen. En proost bij een bakje koffie. Voor de Commodores nog Anouk, are you kidding me? Nou, dat is wel wat ik dacht toen ik een krantenartikeltje voorbij zag komen. Anouk die zit momenteel nog druk in haar albumopnames. Het 16e exemplaar gaat verschijnen. En toch zou het best wel eens het laatste album kunnen worden. Anouk is 51, maar het is niet de leeftijd waar het aan ligt. Deze laat op Instagram weten dat het, na 16 albums misschien wel eens mooi is geweest. Want inmiddels kost het al een hele poos alleen maar geld en levert het helemaal niets meer op. Hoe ze haar leven verder gaat invullen qua muziek, dat schrijft ze ook nog wel. Maar het is niet heel duidelijk. Het kan denk ik alle kanten nog op. Goedemorgen, 13 over 7 op de zaterdagochtend 4 juli. Thomas Hekker hier op je radio tot 10 uur. Met de allerbeste muziek aller tijden. Zometeen Dire Straits, Sultans of Swing na Lady Gaga. Dit

Dire Straits, Sudden Stuff Swing op Radio Veronica. Een hele goede morgen in de zaterdagochtendshow. Het hoeft niet, maar het mag wel. En het gebeurt toch ook. Er laten best wel wat mensen via de Radio Veronica app weten dat ze erbij zijn. Nicolette stuurt een foto van haar been in het gips die op een kussen omhoog ligt op de bank. En ik zou zeggen, heel veel sterkte daarbij. Dat ziet er gebroken uit. Of tenminste, gerepareerd gebroken. Jochem stuurt ook een foto van een versierde woonkamer. Overduidelijk een kinderverjaardagssituatie als ik zo kijk. Ik zie een 4 aan de muur. Maar goed, van harte gefeliciteerd namens de club. Jasper, bakkie koffie, zo boodschappen doen. Ja, dat moet ook gebeuren inderdaad. Succes daarbij. Dit is Mika.

0: Veronica. Relax op Radio Veronica. James May, Lauryn Hill zijn onderweg.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
6: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
5: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
7: Doei.
8: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
7: Hamster.
5: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
9: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
0: Er zijn veel stapelwolken, vooral in het zuiden schijnt af en toe ook de zon. Ook vanmiddag zijn er stapelwolken en sommige zonnige momenten. Op een lokale bui na blijft het wel droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. En daarbij staat een matige westenwind. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel geen vertragingen geweld. Wel een hele zwik aan flitsers. Ik ga ze niet allemaal bijpakken. Het zijn er 13. Check de app van Flitsmeister.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu
14: Thomas Hekker.
15: Met de beste muziek aller tijden.
16: Dit is Veronica.
17: Yo, remember back on the boat.

James Bay. Hold Back the River op Radio Veronica. Daarvoor nog een hele fijne classic. Lauryn Hill en Do Whoop That Thing op je zaterdagochtend. Zometeen de meest gehate band ter wereld. Met een, nou ja, toch wel hele goede plaat, al zeg ik het zelf.

0: Nickelback, How You Remind Me op Radio Veronica. De meest gehate band, zeggen ze altijd. Je moet altijd denken aan een fragment dat ze op een podium stonden in Portugal. Dat ze aan het spelen waren en dat ze gewoon stenen naar zich toe gegooid kregen. En dat ze vervolgens gewoon het optreden stopten na het tweede liedje. Het klonk zo toen daar. Even een forse stevige rock, want dat maken ze ook. Einde van de drums. Ja, nee.
1: Have we got any Nickelback fans in Portugal? Are you sure? Up to you. You guys want to hear some rock and roll or you want to go home? See ya.
0: En ze lopen het podium af. See ya, goodbye. Nou goed, ze laten zich gelukkig niet helemaal gek maken. Bassist plaatst onlangs nog op zijn socials dat het nieuwe album getiteld Bones for the Crows bijna klaar is. De eerste single daarvan die is wel al te horen. Maar goed, als het hele album uit is, dan ga ik een paar rondjes uitzoeken en dan draai ik die hier op Radio Veronica. Komt goed.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Boekhouden leuk?
3: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is Station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Je zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
8: Ja?
6: Ja, oké, sorry.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
10: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AHB.

0: tot 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
11: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een grote brand in de binnenstad van het Friese Sneek aan het eind van de nacht. Die brak uit in een woning op de vierde verdieping. Appartementen ernaast moesten worden ontruimd. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer schaalde flink op omdat het om een oud pand ging. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Geld en extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk zijn de belangrijkste redenen dat veel Nederlanders niet op vakantie gaan deze zomer. Ongeveer de helft blijft thuis, heeft de ANWB uitgezocht, schrijft het AD. De behoefte om er even uit te gaan blijft groot, maar dan op andere momenten in het jaar. Er is een groot feest aan de gang in New York, want megapopster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen was Just Married te lezen. Op het feest zouden zo'n 1000 gasten zijn. Acteur Adam Sandler heeft de twee getrouwd. Het Empire State Building is blauw verlicht. En het is Kaapverdië net niet gelukt om naar de volgende ronde van het WK voetbal te komen. Ze hielden knap stand tegen Argentinië, het werd 3-2, maar pas aan het eind van de verlenging door een eigen doelpunt. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, werd weer massaal gekeken. Ze zijn trots dat ze zover zijn gekomen, meldt ESPN. Het Veronica weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden.
13: Ronald, dankjewel. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel geen noemenswaardige vertragingen. Wel een hele waslijst aan flitsers. Wel 15 stuks. En die check je in de Flitsmeister-app.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
17: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
2: Een weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja, van Jumbo.
18: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
20: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
22: Mooi van Ethos.
23: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
24: krijg je tot wel 20 euro korting.
25: Elke maand.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Dit is Radio Veronica.

ontbijt. En ben je een ontzettend inbeeldend iemand. Maar ja, ik krijg dit altijd heel erg in mijn Instagram feed. Als het net is geweest, dus ik dacht, ik bereid je er alvast even op voor. Misschien komt er bij jou ook veel langs. Maar vandaag is weer de wereldberoemde eetwedstrijd. Nathan's Hot Dog Eating Contest in New York. 20 mensen proberen daar in 10 minuten tijd zoveel mogelijk hotdogs te eten. Het record wordt momenteel gehouden door Joey Chestnut, die in 2021 76 hotdogs weg wist te werken. Amerikaanse porties, hè, dus te goed. Foei, we gaan het horen. Veel mensen in de USA die hebben vandaag trouwens wel echt tijd voor dit soort dingen. Mocht je vandaag namelijk nog iets nodig hebben uit Amerika, stel je stuurt een mail, verwacht geen antwoord. Het is daar de 4th of July, oftewel Independence Day. Dus iedereen is vrij. En over vrije mensen gesproken, let vandaag ook op. Misschien sta je er wel in. Laat dan even van je horen als dat zo is. De ANWB verwacht namelijk vandaag weer de eerste zwarte zaterdag richting het zuiden. Met name op de autoroute du Soleil en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. En uiteraard op alle plekken waar wegwerkzaamheden zijn, zal het druk zijn en vertraging ervaren. Goed, sterkte als je erin staat. Dit is Everything But The Girl.

Kensington en War. En daarvoor nog ABC en Shoot That Poison Arrow. Goedemorgen. Zaterdagochtend 4 juli, 12 minuten over 8. Ik weet helemaal niet of je er wel aan toe bent. Misschien

Taylor Swift, Open Lights op Radio Veronica. We mogen haar feliciteren. Tenminste, je hebt het misschien net in het nieuws al gehoord. Terwijl je de radio misschien net aanzet. Je weet het, dat je het hebt gemaakt als je een woordvoerder hebt. Dan ben je echt een grote en dat is Taylor Swift. En die woordvoerder die heeft zojuist bekendgemaakt dat het huwelijk tussen haar en American voetbalspeler Travis Kelce is vertrokken. Het hing al even in de lucht, maar het stel is rond 2:30 vannacht, Nederlandse tijd, in het spreekwoordelijke bootje gestapt.

0: Fleetwood Mac. Ja, en op Radio Veronica. Iets van de Stones en Alanna Miles is onderweg.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Oh, wat een goal! Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia, movement that inspires.
0: Er zijn veel stapelwolken, vooral in het zuiden schijnt af en toe wel de zon. Ook vanmiddag zijn er stapelwolken en wat zonnige momenten. Op een lokale bui hier en daar blijft het toch wel droog. Door 20 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. En daarbij staat een matige westenwind. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel geen noemenswaardige vertragingen. Wel veel flitsers, het zijn er een stuk of 15. Check ze in de Flitsmeister app.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdom.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu
12: Thomas Hekker.
13: Met de...

0: see me through. Source, Candy Station en You Got the Love.
1: Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt.
2: Ik wil een t-shirt omdat.
0: Ja, dat is het enige eigenlijk wat je door wil geven. Stel, je zou een Veronica t-shirt willen hebben. Dan kan je een appje sturen via de gratis Radio Veronica app. En wie weet bel ik je terug en krijg je een Veronica t-shirt in een maat naar keuze. Moet het dan ingewikkeld zijn? Nee, het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Je mag gewoon zeggen waarom je wil. En ja, ik wil hem is ook een antwoord. Laten we het niet al te moeilijk houden in dit weekend.

0: Pointer Sisters en Fire op Radio Veronica.
1: Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt.
2: Ik wil een t-shirt omdat.
0: Ja, ik zei het al, ik ga het makkelijk maken vandaag. Ik pak gewoon echt een zomaar een telefoonnummer uit de willekeurige appjes die binnen zijn gekomen.
3: Met Willy Brouwers.
0: Willy, goedemorgen met Thomas Hekker, Radio Veronica.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij had mij een appje gestuurd dat je het wel ziet zitten om een Veronica t-shirt te winnen.
3: Ja.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb de juiste Willy aan de lijn. Je schrijft erbij dat je de t-shirt graag zou willen hebben voor je vriendin. Want je hebt er zelf eentje gewonnen en zij is jaloers.
3: Ja, dat klopt.
0: Hoe lang geleden heb jij jouw exemplaar gewonnen?
3: Ik heb hem een week of 4 geleden denk ik thuis gekregen. En er is ruim 8 weken overheen gegaan of zo voordat ze hem opgestuurd hebben.
0: Ja, hoor ik hier nou ook een kleine klacht eigenlijk?
3: Nee, oh nee. Gelukkig. Ja, nou ja, nee, klacht. Dat is 6 weken opgestuurd hoor. Ja, het is 8 weken geworden uiteindelijk, ja.
0: Ja, nee, we sturen ze eens in de zoveel tijd in één keer allemaal op. Dus als je net in die periode valt dat we ze net hebben opgestuurd en je wint hem, dan duurt het inderdaad heel even voordat hij de deur uitgaat. Mensen zijn gewend, zoals bij die hele grote ketens, dat als je hem vandaag bestelt, morgen in huis hebt. Die garantie hebben wij nog niet bij de club, maar wie weet ooit. Ik ga gewoon een t-shirt jouw kant op sturen. Ik zei het al, ik ga het vandaag niet al te moeilijk maken. Dus ik ga hem die kant op. Hoe ga je ermee verrassen? Ga je het er nu vertellen? Of zit ze nu toevallig ook te luisteren? Of ga je het bewaren totdat je hem hebt?
3: Ze ligt nog op bed, want normaal moet ze op zaterdag werken. Maar dit weekend is ze een keertje vrij, dus ze weet nog van niks.
0: Dus je gaat hem niks zeggen en dan ga je hem straks aan haar geven als je hem hebt.
3: Inderdaad.
0: Heel goed. Nou, dan wens ik je daar heel veel plezier bij en een waanzinnige zaterdag. Groetjes, hè?
3: Ciao, hè. Bedankt, hè.

0: Like a Rolling Stone. De live versie op Radio Veronica. Zometeen muziek van onder andere Now Horn en Meredith Brooks.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Veronica.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl.

0: het retour.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: I am Vaiana of Motunui.
7: Deze zomer.
8: Here we go.
7: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
9: See her light up the night.
7: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken.
11: Dat zeg ik.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot die aan een kade lag. De brandweer haalde het slachtoffer nog naar buiten, maar kon niks meer doen. Het is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan en of het slachtoffer een man of een vrouw is. Van de boot is weinig meer over, is te zien op beelden van AT5. Nog een brand, maar dan in Sneek, in een appartementencomplex in de binnenstad. Die brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van appartementen ernaast moesten hun huis uit en zijn opgevangen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De brand is inmiddels onder controle. De Duitse politie heeft ingegrepen bij demonstraties in de stad Erfurt. Daar is vandaag het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Demonstranten probeerden om wegen naar het gebouw te blokkeren en sommigen hadden zichzelf aan de tramrails vastgelijmd. Ook vielen ze het gebouw aan met vuurwerk en verfbommen. En steeds meer mensen kiezen ervoor om met de zomer thuis te blijven. Ze vinden op vakantie gaan te duur of vinden het in het buitenland veel te heet, meldt de ANWB. 2 jaar geleden ging bijna 3/4 in juli of augustus weg en nu nog maar de helft. In het noorden van het land is de zomervakantie intussen begonnen. Het Veronica weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden.
15: Ronald, dankjewel. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel alleen vertragingen richting de Duitse grens. A12 Arnhem-Oberhausen, kwartiertje richting de grens. A37 Knopelend Holsloot richting Meppen, 10 minuutjes. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. Een kwartiertje vertraging. Let op, er staan ook veel flitsers. Te veel om op te noemen, namelijk 15 stuks. Check de Flitsmeister-app waar ze staan.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
18: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
17: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
20: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
19: Oh, Otrium?
20: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
21: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Het is de zaterdagochtend 4 juli van Radio Veronica. 12 over 9. Wat zit er in het nieuws vandaag? Nou ja, we zitten natuurlijk midden in het WK. Of nou ja, je snapt wat ik bedoel. Wel leuk jubileummomentje. Vandaag, 28 jaar geleden, schoot Dennis Bergkamp in Marseille, Nederland, in de 90ste minuut naar de halve finale van het WK in 98. Doelpunt tegen Argentinië wordt door toch al velen, en eigenlijk nou ja, vrijwel alle mensen, als de mooiste oranje goal aller tijden genoemd. En ook het bijhorende commentaar van Jack van Gelder blijft natuurlijk legendarisch. Nog één keertje dan. Ja, ik had het toch niet vaak genoeg gehoord hebben.
1: Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: Ja, blijf mooi. Het is dus 28 jaar geleden dat dit 's avonds op de televisie gebeurde. Vanavond op de televisie. Ja, de 16e finales zitten erop. Dus de 8e finales gaan beginnen. Niet te lang over nadenken waar wij vandaag hadden kunnen staan. Gewoon lekker genieten van het voetbal. Vanaf 7 uur Canada, Marokko. En om 11 uur kan je Paraguay, Frankrijk gaan kijken. Klaar met voetbal. Zin in autosport kan ook. De Formule 1 van Silverstone is dit weekend. Gisteren was de sprintkwalificatie. De sprintrace is straks om 1 uur met op kop Lewis Hamilton, dan Kimi Antonelli en Max Verstappen start vanaf de derde plek. De kwalificatie voor de race is vanmiddag om 5 uur, dus lekker veel kijken. Morgen de race

Marvin Gaye, Tommy Terrell en Ain't No Mountain High Enough op Radio Veronica. En daarvoor zat nog... Hoorn. Je kon het horen. Heaven op Radio Veronica. Dit is U2, Where the Streets Have No Name.

0: Toploader en Dancing in the Moonlight op Radio Veronica. Op je zaterdagochtend zometeen muziek van onder andere Prince en Aerosmith.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je vanaf maandag kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus: alle A barbecue burgers, tweede gratis.
6: Boeie!
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes!
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
8: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
9: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
8: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Het is overwegend bewolkt in het land. Opnieuw moeten we regionaal rekening houden met een beetje motregen. Het zuidwesten heeft de beste papieren op een droge dag. In de loop van de middag kan hier in het zuiden op meerdere plaatsen de zon gaan schijnen. Maximaal liggen tussen de 19 graden in het uiterste noorden en 23 graden in het zuiden van het land. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel voornamelijk vertragingen richting de Duitse grens. Op de A12 richting Oberhausen doe je er 20 minuten langer over. Op de knooppunt Holsloot richting Meppel op de A37 doe je er 12 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Keulen doe je er een kwartier langer over. Ook staan er veel flitsers in het land met er liefst 17 stuks. En je checkt ze in de app.
1: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu
1: Thomas Hekker
15: met de beste.

Declan Ratherby op Radio Veronica. Het is altijd grappig hoeveel mensen eigenlijk toch wel een appje deze kant op sturen zonder dat ik het vraag. Jasper die stuurt een foto van een auto onder de sop. Daar moet ik heel eerlijk zeggen. De auto rijdt toch ook gewoon voor je gevoel een heel stuk lekkerder als hij schoon is. Dus geef je groot gelijk. Olga die zegt veel visite over de vloer omdat mijn dochter jarig is vanmiddag. Ik denk dat je dochter de hele dag jarig is, maar dat je vanmiddag veel visite hebt. Voorbereidingen treffen zorgt er hopelijk voor dat ik rustig kan zitten en het niet voelt alsof ik in de horeca werk vanmiddag. En dat is inderdaad altijd hatelijk herkenbaar. En Max die stuurt een foto van een bakje koffie. Nou, ik zou zeggen proost, Max. Ik schenk er ook nog eentje in. Gezellig. Radio Veronica met Prince.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
2: Veronica. Ja, ja, en mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

Lekker staand eind. Herman Brood en Never Be Clever. Zometeen vanaf 10 uur tot 6 uur vanavond. 80's only hier op Radio Veronica. Met allereerst Maurice Verschuren tot 2 uur. En vanaf 2 uur, Ferry Omen, veel plezier. Spreek je graag morgenochtend weer.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Veronica. So,
1: what is it about him? Hoor ik daar de barbecue aan? Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
3: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Vandaag begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
17: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
20: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
21: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
20: Nog niet helemaal dus.
21: Tja, die administratie. Toevallig tips?
20: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
21: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
20: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 10 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de brand in een appartementencomplex in Sneek is een vrouw van 61 om het leven gekomen, meldt de politie. De brand brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van een appartement ernaast moesten hun huis uit en werden opgevangen. Mogelijk is de brand aangestoken, want volgens de politie was het er eerder vannacht onrustig. In stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot. Die lag vast aan een kade. Waardoor het vuur is ontstaan is niet duidelijk, ook niet wie de dode is. Het slachtoffer is door de brand weer uit de boot gehaald, maar was niet meer te redden. De boot is vrijwel helemaal uitgebrand. In Erfurt in Midden-Duitsland zijn demonstraties tegen de extreemrechtse AfD uit de hand gelopen. De partij houdt er vandaag een congres en er worden 50.000 betogers verwacht. De politie greep in toen demonstranten wegen blokkeerden en het partijkantoor aanvielen met verfbommen. Er zouden agenten gewond zijn geraakt. En Rotterdamse fans zijn enorm trots op de voetballers van Kaapverdië, ook al liggen ze eruit op het WK. Vooral omdat ze het wereldkampioen Argentinië lastig hebben gemaakt, meldt Rijnmond. Het werd 3-2, uiteindelijk door een eigen doelpunt. Er wonen veel Kaapverdianen in Rotterdam, ook een paar spelers komen er vandaan. Het Veronica Weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon. Met 25 tot 27 graden wordt het zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden.
0: Veronica Verkeer, dit zijn de drie langste files. De A12 Arnhem richting Oberhausen voor Duitsland 17 minuten. A37 Holsloot richting Meppen Duitsland 11 minuten. En de N233 Kesteren richting Veenendaal voor Rhenen Wageningen 11 minuten. Dan meldt Flitsmeister 17 controles op de ANN-wegen. Best wat, dus er wordt flink gecollecteerd. Mocht je willen weten waar of je ziet er eentje, geef het door via de Flitsmeister-app.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
25: Iedereen begrijpt elkaar.
26: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
27: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
28: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
29: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
30: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
31: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
32: Hoi van Ethos.
33: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
34: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
33: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
35: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Hey, you, the Rocksteady crew. And if we're outfield with your love.
1: Gentlemen and ladies, let the mayhem begin.
0: Zo is dat, het is 12 minuten over 10. Goed dat je er weer bij bent. Dit zijn je vrienden van Radio Veronica. Zaterdag en zondag tussen 10 en 6 hoor je hier de allerbeste hits uit de jaren 80. Volgens velen toch wel het ultieme muziekdecennium. En jij bent welkom om te laten horen wat je wil horen.

dat doe je via de gratis Radio Veronica app. Ik krijg bijvoorbeeld al een appje van Petra. Die stuurde zojuist een appje vanuit Frankrijk. Ze zegt, het is de einde van de vakantie in Zuid-Frankrijk. Op weg naar huis, lekker met Radio Veronica op de radio. Dat ziet er goed uit. En wat is het toch een prachtig land. Oh, ik zit over een paar weken, dan ga ik weer hoor. Dan is het weer van de bonjour. Une bouteille de rosé, s'il vous plaît. Daar ben ik heel goed in. Die zin die gaat er bij mij

0: ochtend op Radio Veronica.
1: Nick Kershaw hoorde je, The Riddle en The Stray Cat Rock This Town. En daarvoor, we kennen er allemaal wel eentje, zeg ik altijd. Borderline, Madonna. Paul Carrick komt naar Nederland. In oktober is de man achter de grote hits van, ja, van Ace en Mike and the Mechanics in ons land. Onder andere in Haarlem, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Heerlen. En ik draai nu een van zijn grote hits samen met Squeeze. This is Tempted.
2: Hi, I'm Paul Carrick and you're listening to Radio Veronica, the station that plays the best 80s.
0: Radio Veronica, de beste muziek aller tijden.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus: alle A barbecue burgers, tweede gratis.
5: Boeie!
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes!
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets. It's like
11: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Veronica Weerbericht.
16: Er zijn vandaag grote verschillen tussen Noord en Zuid. In het zuiden is het zonnig en zomers warm, terwijl in het noorden de bewolking overheerst. En daar is het net 20 graden. Morgen en maandag houden we te maken met grote verschillen. En later volgende week lijkt er een warmere periode aan te breken.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Gerard Ekdom.
17: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
18: En nu
17: Maurice Verschuren. Met de

0: je deze hoort.
1: When I Think of You, Janet Jackson. Overigens las ik van de week weer een verhaal over Jermaine Jackson. Die woont... Waar woont hij nou ook alweer? Hij heeft zijn naam veranderd in Jackson. Met een U op het eind. En waarom zou je in godsnaam dat doen? Er loopt een zaak tegen hem over verkrachting in de jaren 80. En hij heeft nu gezegd van... Nou ja, deze zaak gaat niet door. Die wordt ontvankelijk verklaard vanwege het feit... Ik heet helemaal geen Jackson. Ik heet Jackson met een U op het eind.
2: Move the needle back to the beginning... and play the record over again right now.
3: The vinyl countdown.
1: Ja, echt. Je verzint het niet. Je verzint het niet. Janet, When I Think of You. Het is tijd om even wat moois van de platenspeler te draaien. Iedere zondag hebben we daar een speciaal programma voor. Dat heet De Platenzaak met Wouter van der Goes. En misschien ben je zelf ook weer vinyl aan het kopen. Het is natuurlijk hartstikke heet. En dat wordt bijgehouden wat er verkocht wordt. Dit is de top 3 deze week. Ik had het net over Janet. Nou ja, Michael staat op 4 met Thriller. Op nummer 3 staat Olivia Dean, The Art of Loving. Olivia Rodrigo staat op nummer 2. En op nummer 1, het meest verkochte album deze week op vinyl, is Muse, The Wow Signal. En dit heet dan de Vinyl 33. Dat is eigenlijk de top 40 van het vinyl, zeg maar. Nou, wat ik ga draaien is uit de jaren 80. World Party met A Ship of Fools. Nummer dat je niet zo vaak hoort. Private Revolution, zo heet het album. Het was een beetje een tijd al waarin ook World Party muziek maakte over de tijd. Ja, de jaren 80. De aarde ging naar de kloten. Mensen dachten te veel aan zichzelf. Daar gaat het allemaal over. Daarom heet het nummer ook Ship of Fools. Gaan we opzetten. Kijk, en hij draait vanaf de plaat voor jou. Nou, wil je meer vinyl horen? Mooie dingen, nieuwe dingen? Morgenavond tussen 6 en 8, Wouter. 2 uur lang.

0: En volgens René een dijk van een plaats. En dat is ook zo. Daarvoor hoorde je ook nog Cher met If I Could Turn Back Time.
1: Bij Radio Veronica win je tickets voor de Zwarte Cross.
0: En vanaf maandag, hier bij je vriendjes van Radio Veronica, een hele week kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross. 16 tot en met 19 juli in Lichtenvoorde. Met onder andere Douwe Bob, Cresip, Direct en The Opposites. En hoor jij het Radio Veronica ticket alarm vanaf maandag, dan app je naar de studio en wie weet kun jij de brommer aantrappen, hè, op weg naar de Zwarte Cross. Vanaf maandag dus hier bij Radio Veronica. En ja, If I Could Turn Back Time hadden we net van Cher. We doen dat het hele weekend. We draaien de klok terug naar de jaren 80. Met de beste muziek uit de 80's. Wil jij iets horen? Laat het vooral even weten via de gratis Radio Veronica app. Je kan ook gewoon berichtjes inspreken. Hè? Dan laat je gewoon even weten wat je wil horen. Een audio-appje, dat kan allemaal via diezelfde app. Dit is Donna Summer voor je. She works hard for the money.

0: XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke

0: morgen. Lidl.
1: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
2: Maar je moet gewoon je boek halen.
1: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er was vannacht een grote brand in een appartementencomplex in Sneek en daarbij is een vrouw omgekomen. Waardoor is nog niet helemaal duidelijk. Voor de brand was het al een paar keer onrustig in het appartement, meldt een veiligheidsregio. Meerdere woningen werden ontruimd. Wordt gekeken wanneer de bewoners terug kunnen. Politie staat achter het geweld dat een agent heeft gebruikt tegen een zwangere vrouw in een asielzoekerscentrum in Zeist, anderhalve maand terug. Op beeld is te zien dat de vrouw op de grond valt nadat ze door een politieagent wordt weggetrokken. Politie onderzocht het incident en zegt dat het geweld noodzakelijk was, maar niet waarom. Opnieuw heeft Oekraïne diep in Rusland olieinstallaties aangevallen met drones. Dit keer een haven en een olieterminal bij Sint-Petersburg, zo'n 1500 kilometer van Oekraïne. Dat voert de laatste tijd vaker van dit soort aanvallen uit, ook bij Moskou. Rusland valt vooral burgerdoelen aan, zoals flatgebouwen in Kiev. En de Verenigde Staten bestaan vandaag 250 jaar en dus is het deze 4th of July overal in het land feest. Maar het is in sommige delen zo heet dat evenementen zijn aangepast. Zo wordt het in Washington 41 graden en daarom is de jaarlijkse parade afgelast. Wel gaat de grote vuurwerkshow door en die breekt volgens president Trump een wereldrecord. Het Veronica weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden.

0: Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloods heeft het. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is Station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Je zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Vandaag begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Oh. Sorry, even mijn frustratie uit. Ik zit hier op een stoel. Je kent wel zo'n stoel. Misschien heb jij ze op je werk ook die je op 7000 manieren kan instellen. En ik zit er heel de tijd bij, weet je, of helemaal naar voren of helemaal naar achter. En dan klapt ineens dat ding. Oh, dat zijn van die frustraties. Ik ga gewoon staan. Bekijk zo.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: Gelukkig is de muziek onwijs goed. Het hele weekend de beste 80's hier tussen 10 en 6. Bij mij en bij Ferry Omen straks na 2 en morgen Dennis Soubé. Eddie Money hoorde je, Take Me Home Tonight. En de B-52's met de Love Shack. Je kent wel van die frustraties wat ik heb met die bureaustoel heb. Nou, misschien heb jij dat ook met je auto. Het is een beetje de tijd van heftig onweer en zo. En je hebt natuurlijk ook de duiven en de vogels en die auto dan onderscheidt. Nou, het goede nieuws is dat ik op zaterdag hier een wasstraatpas weggeef. En dat ga ik straks ook weer doen. Dus heb jij een vieze auto die ondergescheten is? Stuur vooral ook filmpjes en foto's mee. Dat vind ik leuk. Laat het dan even weten via de app. Wie weet kan ik jou zo bellen en dan blij maken met een wasstraatpas. Kan je in ieder geval gratis een keer je auto wassen. Dus kom maar door via de app met al die hartverscheurende foto's en zo. Ik help je graag. Ook onderweg Bruce Springsteen en de Time Bandits. En dit is Voyage Voyage. Desireless bij Veronica.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
9: Hakje dag!
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia, movement that inspires.
12: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
12: Yes.
13: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
12: Hamster.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
17: Veronica weerbericht.
18: Vandaag grote verschillen tussen Noord en Zuid. In het zuiden is het zonnig en warm, terwijl in het noorden de bewolking overheerst. En het is daar een graad of 20. Morgen en maandag hebben we nog steeds grote verschillen. Later volgende week komt er een warmere periode aan met meer zon ook. Hey, dat is goed nieuws, zeker als je een vieze auto hebt. Misschien kan ik jou zo meteen blij maken met een wasstraatpas. Ik krijg hartverscheurende foto's van helemaal ondergescheten auto's. Echt dat duiventuig, het is niet normaal. Misschien bel ik jou zo meteen, ook Heaven 17 komt eraan. En dit is In Deep, Last Night the DJ Saved My Life.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Wout en Frank.
19: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
20: En nu,
19: Maurice Verschuren.
20: Met de beste muziek aller tijden.
21: Dit is

0: Mr. Joe Cocker en Unchain My Heart. Bij Radio Veronica. Heaven 17 ook nog met Temptation. En In Deep. En Last Night, DJ Saved My Life. En zo zijn we. Zo zijn we. We hebben onze school dan wel niet afgemaakt, maar wij redden levens, hoor. En ik doe dat nu ook, want heel veel mensen hebben toch wel in de zomer last van vieze auto's. Sowieso het hele jaar door. En zaterdag is natuurlijk toch wel de nationale autowasdag. En ik kan nog een aantal weken misschien jou wel blij maken met een wasstraatpas, waarmee je bij jou in de buurt je auto gratis kan wassen. Er komen heel veel filmpjes binnen, foto's. Mensen wiens auto helemaal ondergescheten is. Job die zegt, de familieauto's is te veel werkauto geworden. Was ook wel een kleine deuk te zien volgens mij, Job. Even kijken, Edu die stuurt een foto 2 dagen na het wassen. En dan zie je een foto van de auto die helemaal ondergescheten is met echt bruine poep. Ik probeer nog steeds te achterhalen welke vogels wat is. Hè? Dus wie creëert welke poep? Het lijkt wel alsof ze secondenlijm eten soms. En ik heb aan de telefoon May. Yo, May.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij stuurde een filmpje en ik zie dat jouw auto duidelijk toe is aan een wasbeurt. Vertel eens even wat er allemaal gebeurd is.
1: Nou, ik kom vanmorgen bij mijn auto helemaal ondergepoept.
0: Ja.
1: Dus ze zeggen dat het geluk brengt, dus dat hoop ik maar.
0: Ja. Hey, maar wat is dit voor vogelvliegend tuig wat dit heeft gedaan? Zijn dit duiven?
1: Ik heb geen idee. Ik heb werkelijk... misschien zat een laxeermiddel ergens in.
0: Ja, echt, jouw auto zit helemaal onder de witte spetters.
1: Van voor tot achter, helemaal onder.
0: Maar hoe doen ze het, hè, die beesten? Het is niet te geloven.
1: Voltreffen.
0: Hey, ik vind dit verschrikkelijk om te zien, dus ik ga jou blij maken met een wasstraatpas. Gefeliciteerd!
1: Yay, dankjewel!
0: Daarmee kan jij bij jou in de buurt je auto een keer gratis door de wasstraat rijden en dan is het hopelijk allemaal weer opgelost.
1: Top, super!
0: Hey, dankjewel voor het luisteren naar Veronica en een heel mooi weekend, hè?
1: Voor hetzelfde, dankjewel!

0: Het goede leven met Radio Veronica, Inner City and the Good Life. En ik kreeg nog een appje van John uit Venlo. Die zegt, ja, mijn vader zei vroeger, beesten vind je onder de mensen en niet onder de dieren. En daar had hij natuurlijk wel gelijk. Hè. We hadden het net over het duiventuig dat de auto's onderscheept. In dit geval hebben wij mee blij gemaakt met een wasstraatpas. Hey, en vanaf maandag kunnen we jou misschien blij maken met kaarten voor de Zwarte Cross. Voor de weekendtickets. Douwe Bob, Cressip, Direct, The Opposites. Je kan ze allemaal live zien. Hoor jij vanaf maandag het ticketalarm hier afgaan? Dan moet je appen naar de studio en wie weet ben je erbij. Onderweg zometeen Sting en Kenny Loggins. En heb jij een lekkere foute plaat uit de jaren 80 die je graag wil horen? Het is zometeen ook weer tijd voor Fout van Oud. Dus heb je er een? Geef hem alsjeblieft door. Kan ik hem zo voor je draaien?
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
4: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 Plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar €10.

0: dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2.49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2.200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte opgepakt van mogelijk meerdere aanrandingen in Spijkenisse, meldt Hart van Nederland. Er waren 3 meldingen, onder meer van een meisje dat bij het uitlaten van de hond de bosjes in werd getrokken. Ze wist te ontkomen en de daden gingen vandoor. Onderzocht wordt of het bij alle meldingen om dezelfde daden gaat. Ondanks demonstraties in de Duitse stad Erfurt is het partijcongres van de rechtsradicale AfD stipt om 10 uur begonnen. Alle 600 partijleden waren op tijd binnen. Betogers hadden wegen geblokkeerd en het gebouw met vuurwerk en verfbommen aangevallen. Politie greep in en er zouden agenten gewond zijn geraakt. Paus Leo is op het Italiaanse eiland Lampedusa, waar veel Afrikaanse bootvluchtelingen aankomen. Hij ging naar een begraafplaats waar veel vluchtelingen liggen, van wie niet bekend is wie het zijn. Brussel ging onlangs akkoord met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. En daarop zei de paus al dat hij naar Lampedusa wilde. En in 3 Rotterdamse bioscoopzalen hebben ruim 1100 Kaapverdische supporters vannacht naar de wedstrijd tegen Argentinië gekeken. Argentinië won met 3-2 en dus ligt Kaapverdië eruit. Maar voor veel Kaapverdianen voelt het alsof zij het WK hebben gewonnen. Na de wedstrijd kreeg het elftal een staande ovatie en er werd nog lang gefeest. Het Veronica weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden.
4: En op Veronica verkeer. 72 kilometer in totaal, dit zijn ze vanaf 18 minuten of met een bijzondere oorzaak. A12 Lunetten-Oude Rijn voor Oude Rijn, 18. A15 Nijmegen-Gorkum voor Leerdam, 35 door een auto met pech. En de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo, bijna 40 minuten. Er zijn ook snelheidscontroles, je kan ze melden en ook checken in de Flitsmeister-app.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer. Korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Sting. And if you love somebody, set them free bij Radio Veronica. 12 minuten over 12. Het is 4 juli, de 4th of July. Happy 4th of July, everybody. En welkom bij je vrienden van Radio Veronica met de beste 80's. Zometeen is het weer tijd voor een lekkere foute plaat uit de jaren 80. Heb jij er zo eentje, geef hem door. En je kan hem ook doorgeven door gewoon even een audio-appje in te spreken. Als het maar uit de jaren 80 komt en maar heel erg fout is.
1: Maurice Verschuren.
2: Het is niet zo leuk, hè? Ook niet voor andere mensen. Om naar jou te moeten kijken. We zijn allemaal mensen die proberen er iets van te maken. Maar ik heb de godverdomme bij jou nog nooit helemaal iets van te zien.
3: Veronica.

en Bello en Maniac bij Radio Veronica. Straks is het weer tijd voor Fout van Oud. Kreeg een paar leuke suggesties binnen van Ellie, onder andere die in de auto zit, van Corina, van Enrico, die kwam met een paar leuke platen. Heb jij er ook eentje? Geef maar door via de gratis Radio Veronica app. Je hoorde er straks ook nog De La Soul, Me, Myself and I. Een paar jaar geleden overleed True Guy the Dove, David Collier, een van de mannen achter De La Soul. 54 was hij pas. En dat kwam net op een heel vervelend moment, want ze hadden een rechtszaak met de streamingsdiensten over de muziek. Maar goed, inmiddels is het allemaal weer beschikbaar. En voor hun minder, want zij hebben daar altijd tegen gevochten, maar het is allemaal weer online en ze zijn nog steeds aan het toeren als eerbetoon aan True Guy the Dove, De La Soul. Dit is Radio Veronica.

0: het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
2: Boeie!
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus, ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Veronica Weerbericht.
9: Vandaag zijn er grote verschillen tussen Noord en Zuid. In het zuiden is het zonnig en warm. In het noorden is het met moeite 20 graden. Morgen en maandag houden we te maken met grote verschillen. Later volgende week dan komt er een warmere periode aan met veel zon en hogere temperaturen.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
11: En nu
10: Maurice Verschuren.
11: Met de beste muziek aller tijden.
12: Dit is Veronica.
13: The 80s miss you. The neon. The joy. The loud love. It never really left. You just got busy growing up. Come back for a minute.

0: Avicii, vorige zomer nog in de Ziggo Dome, die heeft een optreden afgebroken omdat hij zich niet goed voelde. Dit willen we gewoon niet, hè. Wat is er nou toch allemaal aan de hand? Hij moest even gaan zitten, het ging niet goed. Er werd ook gezegd, nou ja, helaas, Lionel voelt zich niet goed genoeg. Hij kan niet verder spelen, dus hou het allemaal in de gaten. Laten we maar zeggen dat het de warmte was of uitdroging. Dat zeggen ze dan altijd maar. Je hoort hem hier bij Radio Veronica. Running with the Night. En aha, ook nog The Sun Always Shines on TV. Iets later dan normaal, maar wel met evenveel liefde. Tijd voor een lekkere foute classic. Ik krijg van Helma een appje. En zij komt met June Lodge en Prince Mohammed. Someone Loves You Honey, zegt ze. John die komt met Yes Sir, I Can Boogie van Baccarat. En zo komen er nog een paar leuke appjes binnen. En ik heb Nienke aan de telefoon. Hallo Nienke.
1: Goedemiddag.
0: Wat gaan jullie doen vanmiddag?
1: Wij gaan op Bachelorette.
0: Oké, dus er gaat iemand trouwen. En wie is het?
1: Ja, het is Shelby. Die gaat trouwen met Tim.
0: Oké, en waar ken jij Shelby van?
1: Ja, echt way back. Vanaf de brugklas, denk ik al. Dus als brugpiepertjes.
0: Dat houden jullie goed vol. Dat is mooi.
1: Ja, hè? Still going strong.
0: Ja, en wat gaan we doen? Gaan we in een bananenpak over de gracht? Of komt er iets creatievers?
1: Nou, ja, ze weet het allemaal niet. Dus we hebben er net in de tuin verrast.
0: Ja.
1: En we zijn nu onderweg naar de eerste activiteit.
0: En
1: we hebben al tegen haar gezegd, we hopen dat je geen hoogtevrees hebt. Dus bij deze.
0: Bungee jumpen of iets dergelijks.
1: Ja,
0: okay.
1: Precies.
0: En is dat het? En gaan er daarna nog meer dingen gebeuren? Of houden je
1: bij
0: bungee?
1: Ja, natuurlijk. We gaan nog even in de lampen hangen vanavond. Dat snap je.
0: Oké, heel goed. Heel goed, heel goed. Hey, en is er nog een plaat die ik kan draaien voor jullie en voor Shelby?
1: Nou, wij hebben allemaal de opdracht gekregen om voor de bruiloft Sara Perquet Tiamo te oefenen.
0: Okay.
1: Dus ik dacht, dan is dit het uitgelezen moment om dit nummertje aan te vragen. Zodat we met z'n allen in de auto even kunnen oefenen.
0: Tiamo.
1: Ja.
0: Dat is mooi. Dus Shelby gaat trouwen. Dus dit is ook wel weer meteen liefde, hè? Want het betekent, ik hou van jou in het Italiaans ook nog, hè?
1: Ja.
0: En ik heb hier twee versies. Ja, ik heb ook Umberto Tozzi. Die is heel fout ook. Welke wil je horen van die twee, van die Tiamo?
1: Ik laat het helemaal aan jou.
0: Oké, nou, ik denk dat ik dan voor die Umberto
1: verras
0: ga.
1: Me.
0: Want die is nog erger namelijk.
1: Nou, dat is helemaal goed.
0: Hey, wil je mij alsjeblieft even wat foto's of filmpjes sturen straks? Want ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn daar.
1: Zeker, zeker. Ga ik doen.
0: All right. Hey, heel veel plezier daar. En dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Dikke kus als je jou. Doei.

0: Sweet Freedom. En wat doe je als je gaat trouwen en je wil een liedje op de radio en de DJ draait de verkeerde plaats? Dan heb je je vrienden van Radio Veronica. Hey Shelby, goedemiddag.
1: Hey, hallo.
0: Nou,
1: ja, dat ging niet helemaal goed, hè?
0: Jouw dag kan niet meer stuk, hè, vandaag?
1: Nee, ik vind dit echt fantastisch, maar het was wel kippen.
0: Je gaat bungee jumpen en de DJ draait de verkeerde plaat. Gefeliciteerd daarmee.
1: Kan je vertellen, ik ga helemaal niet bungee jumpen, hoor.
0: Nee, is dat zo? Is dat zo? Oh, dat zullen we dan wel zien.
1: Ik hou niet van open.
0: Nee. Hey, maar ik draaide helemaal de verkeerde Tiamo. Ik draaide Umberto Tozzi, maar veel oplettende mensen zeggen ook al, nee, maar je draait de verkeerde, want ze wilde Sara Perce Tiamo.
1: Ja, klopt. Iedereen denkt nu dat ik 80 plus ben, maar nee, het is een veel frisser nummer dan dat.
0: Nou, ik hoop dat jouw huwelijk beter gaat dan het nu al begint, Shelby. Want als dit de toon nu gezet is. Hey, maar ik ga het goed maken. Ik ga nu meteen de goede draaien.
1: Ja,
0: dan krijgen we twee keer een foute plaat. Wat wil je nog meer in 10 minuten? Shelby,
1: we houden
0: van je, maak er een mooie dag van.
1: Ah,
0: en wij willen foto's als bewijs, anders is er niks gebeurd, hè?
1: Oké, deal.

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
5: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
4: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
14: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrije vakanties.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
17: Ja, laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja,
16: dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Naar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
17: Ja.
16: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
23: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt.
0: Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de middenberm van een N-weg bij het Utrechtse Houten zitten tientallen klimaatactivisten. Vlakbij staan 6 boerentrekkers voor een tegendemonstratie. De ME heeft aan beide kanten van de A12 2 rijstroken afgesloten. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma had de demonstranten verboden om de A12 te blokkeren. De bosbrand bij de Spaanse Costa Brava is voor bijna 3/4 onder controle, maar de brandweer is nog volop bezig. Er is angst dat het vuur door harde wind en droogte weer oplaait. Mensen moeten naar binnen blijven, ook wordt opgeroepen niet naar het gebied te gaan. 4 brandweermensen liepen lichte verwondingen op. In Spijkenisse is een mogelijke aanrander opgepakt, meldt Hart van Nederland. De man zou een meisje dat haar hond uitliet de bosjes in hebben getrokken. Maar ze wist te vluchten, net als de dader. Er waren nog 2 meldingen over aanrandingen en de politie onderzoekt of ze met elkaar te maken hebben. En Oranje International Martin de Roon heeft na de uitschakeling op het WK de Nederlandse supporters bedankt voor alle steun. Op Instagram bedankt hij iedereen, behalve de racistische kneuzen, schrijft hij. Na de gemiste strafschoppen door 3 zwarte spelers kregen die op social media de volle laag. De Roon heeft er geen goed woord voor over. Het Veronica weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm met 25 tot 27 graden. In het noorden vooral bewolking en dan wordt het met moeite 20 graden. Morgen veel bewolking en minder warm.
12: En dan Veronica Verkeer, dit zijn de 3 langste files. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn, een hele lange van 58 minuten tussen Hoevelaken en Barneveld. Dan de A12 Den Haag-Utrecht voor de Meern, 32 door een ongeluk. En de A50 Os richting Eindhoven voor Veghel, 31 minuten door een auto met pech. Snelheidscontroles zijn er ook, het zijn er 19. En je kan ze allemaal vinden en melden ook in de Flitsmeister-app.
24: Hey.
25: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
24: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
25: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
26: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten te gaan. NL's slim bekeken.
27: Go!
28: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
26: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
29: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Vandaag begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
23: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
31: Renew.
32: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
33: Als je Vodafone mobiel
34: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
33: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje.

0: John Cougar, Mellencamp en Jack and Diane. Bij Radio Veronica Madness ook nog een R-House. En ze reizen door Europa met een zomertour. Afgelopen weken hebben ze al veel uitverkochte festival- en openluchtshows gedaan. En 7 juli zijn wij aan de beurt met een uitverkocht AFAS Live. R-House dus hier bij Radio Veronica. Het is 12 over 1. Het is zaterdag 4 juli, onafhankelijkheidsdag in Amerika. De 4th of July wordt altijd groot gevierd ook. En ja, hier vieren wij eigenlijk gewoon iedere dag feest. Want het is in het weekend zeker leuk, want dan hebben we de beste 80's. En mocht ik nou nog iets voor jou kunnen draaien, waarvan je denkt, ja, dit vind ik leuk om te horen uit de jaren 80. Misschien heb je dan nog bepaalde herinneringen aan liedjes die je graag wilt delen met de rest van Nederland. Geef het maar even door. En dat doe je via de gratis Radio Veronica app. Sowieso Culture Club en Queen onderweg. En deze komt uit eind 80's. Ook erg leuk om weer eens te horen. Back to life, soul to soul.
1: Nee, ik hou niet van kunstmatig. Geef mij maar het pure. Daarom luister ik altijd naar Maurice Verschuren.
2: Radio Veronica.

0: En Do You Really Wanna Hurt Me? Nou ja, Boy George die heeft een stripper opgesloten thuis en vastgebonden in de kast. Hè. Daarvoor heeft hij nou een enkelband, dus dat loopt al een hele tijd. Dus, ja, Do You Really Wanna Hurt Me? Iedere plaat ga ik door andere ogen bekijken. Ken je dat? Nou, even het volgende. Het is tijd voor een mooie ethisch bonanza momentje. Dus een moment dat jij jouw favoriete plaat op de radio kan krijgen. We hebben daar zelfs een heel... er valt iets om hier. Een heel programma voor in het leven geroepen. Dat heet De Bonanza. Met Rob Stenders en Caroline Brouwer. Maandag tot en met donderdag. Tussen 2 en 4. Jay heb ik aan de lijn. Jay, alles onder controle daar?
1: Ja, zeker. Ik zit in de auto te wachten op vrouwlief. Dus,
0: en waar zit je te wachten?
1: In Leer bij het kruidvat.
0: Oh, oké. Ja, je hebt zoiets van, ga jij maar naar binnen de boodschappen doen. Ik wacht hier wel.
1: Precies.
0: Ja, ik herken dat wel een beetje.
1: En dan kan ik even rustig met Maurice appen.
0: Zo is dat. Hey, jij appte voor een leuke plaat, een ethisch track. Jij zegt, ik hoor wel vaker Dance With Somebody en Love Will Save The Day van Whitney Houston. Maar welke hoor jij nooit voorbij komen?
1: Ja, So Emotional. En die vind ik veel lekkerder eigenlijk.
0: Ja, nou ja, en we worden er ook een klein beetje emotioneel van ook wel, hè, toch? Als we die horen weer.
1: Jazeker, ja.
0: Hey, maar ja. Inderdaad, te lang niet gedraaid, dus die gaan we even lekker opzetten.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwebop, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je vanaf maandag kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
5: Boeie!
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes!
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
7: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Veronica Weerbericht.
11: Het is bewolkt, opnieuw regionaal wat motregen. Het zuidwesten heeft de beste papieren vandaag en droge dag. Met daar ook nog de hoogste temperaturen en veel zon. Morgen dan zijn er ook weer grote verschillen. Het zuidoosten is het warmer. In het noorden is het met moeite 20 graden. En we houden de week erop eigenlijk een beetje dinsdag het minste weer. En dan vanaf woensdag breken er betere dagen aan. Met hogere temperaturen en meer zon.
0: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
12: En nu
0: Maurice Verschuren.

0: David Bowie en Tina Turner met Tonight. En de S-Express ook nog met Team from S-Express.
1: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
2: Verschurend vergeten classic.
0: We gaan terug naar 1988. Sam Brown, een Britse zangeres, is dan 20 jaar oud. Pakt een gouden gids erbij, dat had je vroeger, om te zoeken naar een studio. Want ze had een liedje, Stop, en bam, het werd in heel veel landen een nummer 1. Daarna hebben we weinig meer van haar gehoord, want de platenmaatschappij die wilde dat ze gewoon commercieel werd en hitjes ging zingen, maar dat wilde zij niet. Ze had haar eigen ideeën en ze had een hekel aan dat artiestenwereldje. Dus ja, het is eigenlijk eeuwig zonde, want dit is zo ongelooflijk prachtig mooi. Ik draai het graag voor je als even vergeten classic. Sam Brown en Stop.

0: Wat een bangers, hè? Ongelooflijk. Billy Joel, We Didn't Start the Fire. En daarvoor vergeten classic, prachtige Sam Brown en Stop. Nou, Ferry Oom, hebben wij vorige week hier emotioneel afscheid zitten nemen.
1: Met
0: ballonnen, ja. Toeters en fanfare, brieven, champagne, boeken, fotolijstjes. En
1: ik
0: nou ben je er gewoon weer.
1: Ik heb jankend afscheid genomen van iedereen hier. Hallo Boris.
0: Hallo Ferry. Ja, Ferry Oom is gestopt met zijn vroege ochtendshow in het weekend.
1: Ik heb zo lekker uitgeslapen vanmorgen.
0: Lekker, je ziet er ook helemaal uitgerust uit. Ja. Alsof je gewoon 3 maanden op vakantie is geweest.
1: Nou, zo voelt het wel inderdaad, ja.
0: Maar je bent er zo meteen in de plek van Dennis Hoebe. Is Dennis morgen ook weg of is er eenmalig?
1: Nee, Dennis is er morgen als het goed is.
0: Oké. Nou goed, zo. Heel veel plezier dus met Ferry Oom. Zo meteen met meer van de beste 80's. Veronica.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bra.

0: keukenlood.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenlood heeft het.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
18: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
27: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 2 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Klimaatactivisten hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Bij Laagraven wilden ze over de vangrail heen stappen, maar ze werden tegengehouden door de politie. Daarop gingen ze in de berm langs de snelweg zitten en de politie haalt ze daar weg. De gemeente Utrecht heeft demonstreren op de A12 verboden. In ons land is een Syriër opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een dubbele moord in Turkije. De aanhouding was al in april, maar de Telegraaf komt ermee en justitie in Noord-Nederland zegt dat het klopt. Bij een schietpartij kwamen twee mannen van in de 20 om het leven. De man wacht op uitlevering aan Turkije. De Spaanse brandweer is nog volop bezig met het blussen van de bosbrand bij de Costa Brava. De brand is voor bijna driekwart onder controle en voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. 7 gemeenten in het gebied zijn in lockdown gegaan. Costa Brava is gewild bij Nederlandse vakantiegangers. En de 6e plek voor Max Verstappen in de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e plek. Kimi Antonelli van Mercedes was de snelste. Lewis Hamilton werd 2e, Lando Norris 3e. Kwalificatie is vanmiddag nog, de race morgen om 4:00. Het Veronica weer van Weer Online. In het noorden bewolkt met af en toe een beetje regen. In het zuiden afwisselend zon en stapelwolken. Temperatuur loopt nogal uiteen. 20 graden in het noorden tot maximaal 27 in het zuiden. Morgen meer bewolking en frisser.
0: De situatie op de weg dan. Veronica verkeer door Flitsmeister staan in totaal 32 vertragingen. En je krijgt ze vanaf 20 minuten of met een bijzondere oorzaak. Het begint op de A2, dat is Eindhoven richting Maastricht-Noord. Bij het Vonderen 41 minuten. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en de Keteltunnel 30 minuten. En de A12 Den Haag richting Utrecht bij Woerden 22 minuten. En dat komt door een ongeval daar. Zo meteen meer 80's only. Oftewel alleen maar muziek uit de jaren 80 hier bij Veronica.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
29: Even bollen. Iedereen moet het weten.
30: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
31: Zomerseil bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en soda.
32: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
33: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
27: Dit is Radio Veronica.
34: Ferry Almen.
35: Dit is Veronica.
36: De beste muziek uit de 80's.
37: Hoor je in het

0: toch wat zijn? Weer een paar avonden lang hier. U2, ja, ik heb de geruchten gelezen. Volgens bronnen zouden ze naar Nederland komen.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: Ja, nee, ze zijn echt bezig om die tour te plannen. En de eerste plek zou Zuid-Afrika zijn. En in de zomer van 2027 zouden ze dan in Europa aangekomen zijn. En Nederland zou volgens diezelfde bronnen niet overgeslagen worden. Moet je wel bekennen dat die bron mijn Facebook-tijdlijn is. Dus dat zegt niet altijd alles, ik weet het. Maar goed, wie weet, volgend jaar U2 naar Nederland. Joris met The Unforgettable Fire bij Veronica. Het is zaterdagmiddag. Betekent 80's only elk weekend tussen 10 en 6. Mijn naam is Ferry Omen op de plek van Dennis Hubé. Die is even een dagje vrij. Maar ik zorg voor die

Het was de nacht van 26 op 27 juli 1787. Er trok een leger van patriotten met zo'n 500 man richting Paleis Soestdijk. En ze waren van plan om dat hele paleis leeg te trekken, vol pracht en praal. Eén probleem, er stond één man. Christoffel Poelman. Een Duitse wachter, jawohl. Hij werd doodgeschoten en een bloedbad volgde. Ja, en dat is eigenlijk het meest spannende deel van het verhaal, hoor. Want 239 jaar later, 2026, stonden heel wat mensen te dansen en te zingen op dezelfde plek afgelopen weken. Want zij stonden daar op Royal Park Live op datzelfde Paleis Soestdijk. Op dezelfde plek waren dus die Christoffel Poelman werd doodgeschoten. Level 42, ja, een beetje gruwel wel. Lessons in Love hoor je nu bij Veronica.

0: UB40 en Where Did I Go Wrong? Het is Radio Veronica, alleen maar muziek uit de jaren 80 in dat 80s only weekend met Cyndi Lauper. Zometeen ook Sly Fox komt eraan, net zoals John Bon Jovi.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
5: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij de Telegraaf.
4: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. It's like
8: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Veronica Weerbericht. Af en toe kan er een klein beetje motregen vallen. Voor de rest blijft het droog. Temperaturen tussen de 19 en 23 graden vandaag. Dat was je weerupdate van Weer Online. De situatie op de weg dan. Veronica Verkeer of Flitsmeister staan in totaal 23 vertragingen gemeld. Ik krijg ze vanaf 9 minuten of met een bijzondere oorzaak. Te beginnen op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord tussen het Vonderen en Born 1 uur exacte vertraging. De A4 dan Amsterdam richting Den Haag bij het ringvaartaquaduct 13 minuten. De A16 de Ridderkerk richting Terbrechtseplein bij Ridderkerk-Noord 21 minuten vertraging in de A348. Dat is Doesburg richting Arnhem bij Velp 9 minuten.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Gerard Ekdom.
15: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
16: En nu
15: Ferry Omen.

het leukste is eigenlijk altijd aan het einde van het nummer. Sly Fox en Let's Go All The Way. Dat na, na, na, na, na. Zaterdagmiddag, happy weekend. Hopelijk zit je er lekker bij. Mijn naam is Ferry Homen met alleen maar muziek uit de jaren 80. In dat 80s only weekend elke zaterdag en zondag tussen 10 en 6 hier bij Radio Veronica. Met zometeen voor je onderweg onder andere ABBA. Bon Jovi komt eraan

Lay all your love on me. Het is Radio Veronica. Mijn naam is Ferry. Goedemiddag. Hij gaat al jaren mee. The one and only John Bon Jovi. Zo klonk hij in de jaren 80. Zo klonk hij in de jaren 90. En zo een paar jaar geleden. Ja, en nog steeds, hè. Want hij is begonnen aan zijn tour in New York. Staat hij heel wat dagen. En ook Londen heeft hij heel wat dagen uitverkocht. Heel veel Nederlanders gaan erheen, weet ik toevallig. Bon Jovi, je hoort hem nu bij Veronica. Dit is You Give Love a Bad Name.

0: Lekker die 80's, hè? Dat zeg ik heerlijk, die muziek uit de jaren 80. The Bars and Rhythm of the Night. Bij Veronica met Genesis zometeen. Bill Medley komt eraan en ook George Michael.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
2: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Zo, daar is het warm. Hoor ik daar een barbecue aan?
5: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: ze makkelijk retour.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
11: I want chicken.
12: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ernstige aanrijding in Helmond is een dode gevallen. Een auto en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. En de automobilist heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het gebeurde op een provinciale weg in Helmond. En die is op de plek van het ongeluk voorlopig in beide richtingen dicht. 20 demonstranten die in de berm waren gaan zitten langs de A12 bij Utrecht zijn opgepakt. Ze probeerden de snelweg te blokkeren, maar de politie hield ze tegen. Het zijn klimaatactivisten van Extinction Rebellion en pro-Palestina betogers. 3 auto's die de parallelrijbaan van de A12 blokkeerden zijn in beslag genomen. De Britse koning Charles heeft president Trump gefeliciteerd met 250 jaar Verenigde Staten. Het wordt vandaag uitgebreid gevierd. Charles had het over vriendschap, vertrouwen en vrijheid als het gaat om de band met Amerika. En hij kijkt uit naar de volgende 250 jaar. Een paar maanden geleden was Charles nog op staatsbezoek bij Trump. Max Verstappen vindt zijn auto te langzaam, zei hij bij Viaplay. In de sprintrace van de Grand Prix van Engeland kon hij niet meekomen met de rest. Verstappen had met zijn Red Bull een slechte start en werd 6e. Snelste was Kimi Antonelli in zijn Mercedes. De race zelf is morgen, de kwalificatie nog vanmiddag. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden wolken en 20 graden, in het zuiden zon en 27. Ook morgen een afwisseling van wolken en zon en ietsje minder warm. de situatie op de weg dan is ik vraag me trouwens even hardop af, is het nou echt korte broeken weer? Ik vind het nou niet echt warm genoeg dat ik zeg van ik doe een korte broek aan. Maar ja, kan de korte broek aan? Dat is eigenlijk de vraag die ik even hardop stel. Iets anders dan de situatie op de weg, op zich ook wel handig. Veronica Verkeer of Flitsmeister staan in totaal 23 vertragingen. Het neemt langzaam half af hoor. Je krijgt vanaf 11 minuten of met een bijzondere oorzaak. Te beginnen op de A4, dat is Amsterdam richting Den Haag. Bij de Ringvaart Aquaduct 11 minuten. De A12 dan, Arnhem richting Oberhausen. Jawohl, tussen Oud-Dijk en Duitsland 12 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam bij Prins Alexander 12 minuten vertraging daar.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
20: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
24: Iedereen begrijpt elkaar.
25: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
26: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
27: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
28: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
29: Fans van Voordeel.
28: Aldi.
30: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
28: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
29: Fans van Voordeel.
28: Aldi.

0: de Style Council en My Ever-Changing Moods bij Veronica.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: Yes, goedemiddag. Mijn naam is Ferry. Welkom en aangenaam in het weekend van Veronica. Happy weekend. Altijd leuk om wat van je te horen via de gratis app. Voel je niet verplicht, mag altijd wel. Krijg een berichtje binnen van Antoinette Braat, luistervriendin. Appt eigenlijk al jaren naar dit fijne radiostation. Ze zegt, hey Ferry, zeker lekker die ethisch. Draai er nog maar een paar. Met zo'n feestemotie erachter. Dus als iemand een lekker weekend heeft, dan moet het Antoinette wel zijn. Zo meteen onder andere muziek van John Parr. Eerst terug richting 1987. Misschien weet je het nog wel.
2: Ja, wat heeft ons meer bezighouden de afgelopen dagen dan niet of je waterleiding bevoren was, maar hoe vaak die bevoren was. En opeens hadden we in Nederland voeltemperaturen van min 35 graden.
0: Ja, min 35 graden. Eerlijk is eerlijk, vorige week rond dit tijdstip dacht ik, ach, doe maar die min 35 graden. Maar het was wel heel koud. Uit hetzelfde jaar, Dirty Dancing, After the Time of My Life, Bill Medley en Jennifer Ward.
1: Het beste van de 80's. Ieder weekend op Radio Veronica. Now.

0: for Warmth and I've had the time of my life bij Let's Veronica. Het is de zaterdagmiddag en ik draaide net al push it, push it, push it, push it van Salt and Pepper.
1: Als je push it draait, moet je

0: Het hele weekend alleen maar muziek uit de jaren 80. In dat 80s only weekend. Je hoorde John Parr en Sin Elmo's Fire. De Talking Heads zo meteen. Cock Robin voor je onderweg. En hebben we iets zin in iets van gitaren van Guns N' Roses? Vraag ik me even hardop af. Zo ja, meld je vooral even via de gratis app. En over 2 weken is het alweer zover.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je vanaf maandag kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar €0,49. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Weerbericht. Jet zegt, mijn man zegt altijd, boven de 15 graden is het korte broekenweer. Nou, goed nieuws. Zeker temperaturen boven de 15 graden, namelijk tussen de 19 en 23 graden vandaag. Af en toe kans op een klein beetje motregen, voor de rest blijft het lekker droog. Dat was je weerupdate van Weer Online. De situatie op de weg dan. Veronica Verkeer door Flitsmeister staan 31 vertragingen. Loopt langzaam af. Je krijgt ze vanaf 14 minuten of met een bijzondere oorzaak. Te beginnen op de A12. Dat is Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven. 15 minuten. Dat komt door voorwerpen op de weg. De A16 Ridderkerk richting Terbrechtseplein bij Ridderkerk Noord. 14 minuten. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam bij Nuansdorp. 16 minuten. En de A59 Zonzeel richting Os bij Waalwijk. 23 minuten. En dat komt door een ongeval.
1: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
12: En nu
1: Ferry Omen.

0: The Talking Heads en Road to Nowhere.
1: Het weekend van Radio Veronica is 80's only.
0: Yes, elk weekend tussen 10 en 6. Alleen maar muziek uit de jaren 80 in dat 80's only weekend. Heel wat leuke berichtjes die binnenkomen via de gratis app. Mensen die het 80's only weekend toch wel kunnen waarderen. Die dat toch wel hebben uitgevonden, dat 80's only weekend. We zetten hem lekker op 1. Vrienden van Radio Veronica, zo simpel kan dat zijn. Zometeen onder andere de muziek van Guns N' Roses. Ook heel veel binnengekomen via de app. Een lekkere, zoals een Gen Z'er zou zeggen, gitaarbanger. En ik ben Gen Z, dus ik mag het zeggen. Ook ABC komt eraan. Eerst de Cock Robin. Ze komen weer richting Nederland. Ze waren een aantal jaren geleden gestopt. Die dachten van, joh, ik heb er helemaal geen zin meer in. Maar ze komen toch alweer terug. Vind ik toch wel grappig aan artiesten. Zijn er artiesten die zeggen, we stoppen ermee en ze gaan echt nooit meer muziek maken? Ik denk dat de helft daarvan uiteindelijk toch weer een keer terugkeert op het podium. Cock Robin is daar dus ook eentje van. Mei 2027, volgend jaar. Dan komen ze richting Nederland, richting Haarlem, Groningen, Arnhem en in Maastricht. Dus ik dacht, reden genoeg om ze even te draaien. Cock Robin en The Promise You Made in dat 80's Only Weekend bij Veronica.

0: Lekker man, lekker gitaren.
1: Leuke groetjes vanuit de file op de A2.

0: Lekker zeg, Guns N' Roses en Sweet Child O' Mine bij Veronica. Met de politie zo meteen in dat 80s Only Weekend, net zoals Denise Williams en ook The Who.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia.

0: beleggen. Doedels.
1: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Zo, wat is het warm?
3: Weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
16: Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
20: gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
23: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 4 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De OVSE, dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, moet druk houden op Rusland om tot vrede te kunnen komen met Oekraïne. Die oproep deed premier Jette in Den Haag op de jaarvergadering van de organisatie. We mogen volgens Jette nooit vergeten dat Oekraïne de vrede en veiligheid voor heel Europa verdedigt. Het dodelijke slachtoffer van de aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is een man van 80. Volgens het Eindhovens Dagblad is het een oud-burgemeester van Deurne. Hij bestuurde de auto. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. En die is op die plek in Helmond voorlopig beide kanten op dicht. Bij een demonstratie van klimaatactivisten op de A12 bij Utrecht was ook een tegendemonstratie van boeren. In de middenberm van een weg die aansluit op de A12 stonden ze met 6 trekkers. De boeren zijn het niet eens met de klimaatdemonstranten. In totaal heeft de politie 20 demonstranten opgepakt. In de zoektocht naar een opvolger voor de opgestapte bondscoach Ronald Koeman worden meerdere namen genoemd, onder wie PSV-trainer Peter Bos, maar die wil daar niets over kwijt. Hij zegt zijn aandacht bij PSV te hebben. Dat speelde een eerste oefenwedstrijd tegen Royal Antwerp. Andere namen die rondgaan zijn Erik ten Hag en Arne Slot. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden wolken en een graad of 20. In het zuiden schijnt de zon, daar is het 27 graden. Ook morgen wolken en zon, dan wel ietsje minder warm.
0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: The stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana, kom tot leven.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
13: Maar je moet gewoon je boekhouden.
12: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Even bollen. Iedereen moet het weten.
16: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.

0: Denise Williams en Let's Hear It For The Boy.
1: De beste 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
0: Yes, welkom. En goedemiddag. Aanstaande vrijdag, dat is 10 juli. Dan komt het nieuwe album van de Rolling Stones uit. Dus aanstaande vrijdag is dat. Maar aanstaande donderdag, dat is 9 juli in de avond, wordt de release wereldwijd gevierd met exclusieve luistersessies. Harry Styles had het laatst ook. Er stond heel Amsterdam vol. Dan kan je dus alvast luisteren naar, in dit geval, het nieuwe album van de Rolling Stones. En wij organiseren dat hier bij Radio Veronica. Het is heel simpel. Meld je even aan via de website, dat is radioveronica.nl. Dus ben jij een echte Stones-fan en dan daar wil je dat natuurlijk niet missen. Dus meld je even aan via de website, via radioveronica.nl. En wie weet, ben je aanstaande donderdagavond hier wel bij de

0: ging weer helemaal viral op TikTok 2 jaar geleden. Blondie en Rapture. Ja, het is niet te vragen of maar wanneer je viraal gaat op TikTok als een artiest zijnde. Alleen Zangerinus is nog niet aan de beurt gekomen. Maar dat kan ook niet lang meer duren, denk ik. Tears of Fear zometeen. Eddie Grant komt eraan. En ook The Boss binnen nu een aantal minuten in het 80s Only Weekend.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
4: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
3: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Hier en daar kan het een klein beetje gaan motregenen, maar voor de rest valt het mee. Blijft het ook lekker droog en temperaturen tussen de 19 en 23 graden in het zuiden van het land.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Gerard Ekdom.
13: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
14: En nu
13: Ferry Omen.

Cary Grant en Electric Avenue bij Veronica. De meeste muziek, vooral uit de jaren 80. Sterker nog, 80s only, dus alleen maar muziek uit de jaren 80 krijg je in het weekend. Elke zaterdag en zondag tussen 10 en 6. En hij is weer boos op het Witte Huis. De one and only Bruce Springsteen kondigt zelfs een protestfestival aan, met onder andere de Foo Fighters, die toen ook mee. Boos en wel, Bruce Springsteen, dit is Amor.

A Flock of Seagulls en I Run bij Veronica. Het is de zaterdagmiddag en wij zijn toch al het station van de Zwarte Cross. Sterker nog, aankomende week geven we tickets weg voor diezelfde Zwarte Cross. Het is heel simpel. Hoor jij het ticketalarm appen, appen, appen via de app van Radio Veronica. Dus hoor jij het ticketalarm appen, appen, appen. En wie weet ga jij wel richting de Zwarte Cross. Over 2 weken is het al zover. Zometeen onder andere muziek van Eric Carmen. In dat 80's Only Weekend naar Rufus en Chaka Khan. Dit is Ain't Nobody bij Veronica. Got you.

0: Eric Carmen en Hungry Eyes bij Veronica. Langzaam richting de zaterdagavond. Betekent dus ook langzaam straks na 6 uur... een nieuwe editie van Veronica's Live Club met Frank van der Lende. En vanavond is Bakermat te gast. Maar tot die tijd nog een uur lang alleen maar muziek uit de jaren 80. De Jacksons, zometeen de Pretenders en ook Bryan Adams. Inderdaad, met die ene hit.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
11: I want chicken.
12: Nou, 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
14: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
13: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: De Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
21: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
22: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
22: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook! Uit de meterkast!
21: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
22: Zo, koffie?
21: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 5:00.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over het bedrijf dat ze inhuren om hun VVE te beheren. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Er wordt slecht gecommuniceerd en het wordt alsmaar duurder. Er zijn geen regels voor VVE-beheerders, dus iedereen kan het doen. Deskundigen willen dat de politiek ingrijpt. Rotterdam neemt extra verkeersmaatregelen rond de wedstrijd van Marokko tegen Canada. Die begint om 7:00 en dan gaan een paar straten in het centrum dicht. Mensen die er wonen mogen er volgens Rijnmond wel door. Afgelopen dinsdag waren veel straten in het centrum lang geblokkeerd door feestvierende Marokkanen na winst op Oranje. Er blijven felicitaties binnenkomen voor president Trump, die vandaag 250 jaar Verenigde Staten viert. Nu ook van de Oekraïense president Zelensky. Die spreekt op X van de jaardag van de American Dream, die vele tests heeft doorstaan. Amerika is volgens hem een voorbeeld voor andere staten. Ook de Britse koning Charles feliciteerde Trump. In Barcelona begint rond deze tijd de Tour de France met een ploegentijdrit. En die is bijna 20 kilometer. De renners komen nog langs de Sagrada Familia, de kerk waar ze gisteren nog voor werden gepresenteerd. De laatste ploeg start rond 7:15. En de snelste renner start morgen in de gele trui. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht is het 16 of 17 graden. Morgen ook bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden.
27: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Daar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Can You Feel It bij Veronica. Het voelt toch wel een beetje saai zo, hè?
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: Ja, ik bedoel niet de 80's, maar ik bedoel het eerste weekend voetbal eigenlijk. Voetbalweekend. Zonder dat het Nederlands elftal speelt. Nadat we natuurlijk afgelopen maandag nacht zijn afgemaakt door Marokko. Opeens heb je dan opeens niet zoveel te doen in het weekend. Nou ja, reden genoeg om het hele weekend lekker veel te luisteren naar Radio Veronica. Want elke zondagavond tussen 6 en 8 heb je de platenzaak met Wouter van der Goes. Oftewel 2 uur lang alles vanaf vinyl. En sowieso ook leuk. Elk weekend 80's only. Alleen maar muziek uit de jaren 80. Zometeen onder andere Prince. En dit is Robert Plant.

0: Dit is Radio Veronica. Met alleen maar muziek uit de jaren 80 tot aan 6 uur met de Cure. Zometeen Diesel. Kruik het ook al. Casey en de Sunshine Band hoor je zo.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je vanaf maandag kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Een klein beetje motregen kun je vandaag gaan treffen op je hoofd. Voor de rest valt het reuze mee hoor. Gaat de zon nog steeds lekker schijnen en temperaturen tussen de 19 en 23 graden. Morgen ietsje koud.
1: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu
1: Ferry Omen.
9: Met de

0: Secure en Lullaby.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: Met zometeen onder andere in excess ook Marvin Gaye komt eraan. En eerst Diesel. Je kent ze van South Solido Summer Nights natuurlijk, maar ze hebben veel meer uitgebracht. Een paar jaar geleden, ja, ze bestaan dus nog steeds, hebben ze onder andere dit nummer uitgebracht. Like Hell I Will. Moet je wel even luisteren, een klein stukje voor de grap. Steeds ouderwetse lekker rock. Ik zal even een klein stukje doorspoelen. Ja, nog een paar jaar geleden dit dus deze uitgebracht. Maar ze hebben meer liedjes uitgebracht, ook in de jaren 80. Niet alleen dus die South Solido Summer Nights, maar meer deze echt rechtstreeks uit die 80's.

Dit is Radio Veronica. Zometeen na 6 uur heel veel plezier met mijn grote, langharige vriend, de one and only Frank van der Lende en Veronica's Live Club. Bakermans, zometeen na 6 uur te gast. En morgen uiteraard weer 80s Only.

0: en Vaiana of Motunui.
1: Deze zomer.
2: Here we go.
1: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH.

0: echt wel met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is Station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja?
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
8: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig met de zaak van een Nederlandse vrouw die in Pakistan zou zijn ontvoerd en verkracht. En ook een vrouw uit Venezuela zou slachtoffer zijn. Er zijn inmiddels 4 mensen opgepakt. 1 van hen zou familie zijn van de vicepremier van Pakistan. In Braunschweig, in het midden van Duitsland, zijn menselijke botten en tanden gevonden in een tuin. Die werd volgens Duitse media opgeknapt door de nieuwe bewoners. De botten zijn tussen de 50 en 100 jaar oud. Die komen waarschijnlijk van een oude begraafplaats. De grond daarvan is gebruikt om tuinen bij huizen op te vullen. Feyenoord heeft voor het eerst een wedstrijd gespeeld onder de nieuwe coach, Giovanni van Bronckhorst. Het was een oefenpotje tegen Dordrecht. Feyenoord won met 6-0. Een van de doelpuntenmakers, Kelvin Stenks, vorig jaar nog verhuurd aan het Italiaanse Pisa. Titelverdediger Iga Swiatek ligt eruit op het tennistoernooi Wimbledon. Ze werd in de derde ronde verrassend verslagen door de Filipijnse Alexandra Ayala in 2 sets. En in de volgende ronde moet de Filipijnse tegen de Italiaanse Paolini. Het Veronica Weer van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht een graad of 16. Ook morgen bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan maximaal 23 graden.
10: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
14: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
16: Lieslot, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
16: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
16: Ah, met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrij vakanties.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
16: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
19: Wacht even. dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Dit is Radio

0: Ja, sorry, ik word een beetje het gepiep en gekraakt van de studio al. Tijdens Depeche Mode. Applaus. Just Can't Get Enough, live.
1: Mic check.
2: Yo, I got.
1: Oké, daar gaan we. Radio Veronica's Live Club.
0: Goedenavond. Ja, god. We zijn alweer in een nieuwe maand beland. Twee keer knipperen met je ogen en je bent weer voorbij de helft van het jaar. En dat betekent dus ook qua live club al die artiesten die al voorbij zijn gekomen. En vanavond heb ik iemand zitten. Ja, hij is nog even een kopje koffie halen. Hij moet scherp blijven natuurlijk tijdens de uitzending. Zijn naam is Lodewijk, maar je kan hem beter kennen als Bakermat. We gaan ouwe hoeren over muziek, we gaan ouwe hoeren over festivals. En vooral ook veel lol maken. En natuurlijk tussendoor ook gewoon hele fijne muziek draaien. Voor jou, als je het even kan gebruiken. Heuse arbeidsvitamine. Wat dacht je van deze Kings of Leon?

0: Radio Veronica en Mantel Jordan. En this is how we do it. Goedenavond, is Radio Veronica dus met de Live Club. En in de studio vind ik het gek. En ik heb je denk ik nog nooit gesproken. En dat maakt het misschien nog te gekker dat je er bent. En geef hem een groot applaus. Bakkerman! Ja, er is gelukkig iemand meegekomen. Vaak zit ik ook gewoon één op één. En ik vond het applaus net iets voller. Bakermat, jij bent DJ-producer. Je heet eigenlijk Lodewijk, maar ik ga je lekker Bakermat noemen. Want dan weten we gewoon wie je bent. En dan de mensen die je inschakelen denken meteen... Oh, Bakermat. Toch?
1: Precies, ja, dat is handiger.
0: Gaan de belletjes rinkelen bij de mensen wel, denk je? Al de Radio Veronica-luisteraar?
1: Bij mijn artiesten?
0: Bij jouw artiesten dan, ja.
1: Weet ik niet. Ik word nooit gespeeld op Veronica.
0: Nee, behalve dus met deze laatste single. Ik heb al een keertje gedraaid in de ochtendshow toen ik erin viel. En mijn collega's van de middagshow zijn ook fan. Dus je komt nu voorbij.
1: Ja, super.
0: Is vandaag.

0: nooit voorbij gekomen, denk je?
1: Ja, dat moet wel, ja.
0: Dat is zo'n grote hit geweest, toch? En dat is het liedje dan met de Martin Luther King quote die erin zit, de sample. Gaan we ook nog draaien vanavond. We gaan eigenlijk alles doen waar we zelf zin in hebben. Je bent lekker aan het toeren, je bent op pad geweest voor alles. Voor de mensen die je niet kennen, als ik heel oneerbiedig zou moeten omschrijven, is de DJ / producer met die saxofoon.
1: Ja,
0: althans, niet dat je zelf speelt, maar dat
1: ik denk dat wel de referentie is voor de meeste mensen, ja.
0: En waar is die keuze ooit vandaan gekomen voor de saxofoon?
1: Ik heb zelf saxofoon gespeeld. Ik ben dol op het geluid van saxofoon. Ik ben jazzfan. Ik verzamel jazzplaten. Dus daar is het allemaal begonnen.
0: En toen dacht je van, dit moet gewoon in een albummuziek voorbij komen.
1: Nou ja, ik dacht van, ik vind het te weinig nog gebruikt in dance, zeg maar. Het was vooral synthesizer. Toen dacht ik van, waarom niet meer klassieke instrumenten zoals de saxofoon, viool en zo daarin gooien. En daar begon ik mee in 2012.
0: Ja. In 2014 had je dan die mega-hit met Vandaag.
1: Ja.
0: Ga daar niet mee beginnen. Ik ga straks gewoon even de nieuwe single draaien, I Love Life. Dat is echt een zomerknaller. En voor nu, we zitten er middenin, bovenop. Misschien wel de zomerhit van 2026. Is dat ook met die gedachte dat je dan zo'n liedje maakt? Wat heb je in je hoofd?
1: Deze was wel echt. Ik zat achter. Ik begon met een beat. Dus ik dacht echt van, ik wil gewoon echt een zomerknaller maken. Dus die gedachte zat heel duidelijk achter deze plaat. Maar ik had de instrumental al heel lang. Dus ik had er nog geen vocal op. Maar ik dacht al wel, dit klinkt zomerig. Dus er moet iets heel vrolijks en heel positiefs op.
0: En hoe kom je dan aan die instrumental? Is dat begin je gewoon met een akkoordje? Of zet je eerst een drumcomputer aan? Hoe werkt dat? Neem eens mee in het hoofd van Bakermat.
1: Ieder project is anders. Maar dit was letterlijk dat. Je hoort straks gewoon een kick, snare en hey.
0: Ja.
1: Dat was het begin.
0: Je begint wel te glimmen als je het erover hebt.
1: Omdat ik dit project heel leuk vond. Want het begon alleen maar met dat. En dan begin je een baslijntje erom te zetten. En dan gaat het vanzelf wel. Op een gegeven moment raak je in een soort trance. En dan voeg je elementen toe en dan wordt het steeds leuker. En dan heb je opeens een instrumenteltje.
0: En dan, hoe vaak leg je hem dan weg voordat je denkt van, dit instrumental is goed? Dus je hebt die kick, die snare dus en de hey. En dan leg je hem even weg? Of ga je in één ruk door van 15 uur?
1: Nee, dan leg ik hem weg. En dan ga ik de volgende dag luisteren van, is het wel goed? Want ik heb ook heel vaak dat ik denk, dit is briljant. En dan luister ik de volgende dag en denk ik, niet zo briljant. Ja. Dus het is altijd wel goed om even weg te leggen. Maar als die dan de volgende dag goed klinkt, dan is hij goed.
0: Ja, en dan neem je hem weer mee en dan ga je er weer mee aan de slag. En uiteindelijk heb je dus die instrumental af, in het geval van I Love Life. Dan wil je dat erop gezongen wordt.
1: Ja.
0: Heb je zelf wel eens, want je hebt een prachtige stem, maar ik weet niet of je ook een mooie zangstem hebt.
1: Ik heb op mijn telefoon allemaal van die, ik ga dan melodietjes proberen, en dat klinkt niet zo goed.
0: Okay.
1: Nee. Dus heb ik wel de melodietjes in ieder geval, en dan kan ik ze daarna aan een zanger of zangeres laten horen en zeggen van, is dit wat?
0: En zeggen zij dan ook wel eens, nee, dit is niks?
1: Ja, zeker.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Omdat dan hebben ze het gevoel er niet bij.
1: Nee, en het is ook natuurlijk een samenwerking. Dus als zij een beter idee hebben, by all means, helemaal goed.
0: En dan dragen ze iemand anders aan, bijvoorbeeld.
1: Ja, kan ook.
0: Van een vriend van mij, of ik ken iemand die.
1: Zeker.
0: En dan komt het.
1: Gebeurt best vaak.
0: En hoe is dit dan gegaan? Want schrijf jij ook dan de tekst helemaal zelf wel? Of is dat dan ook weer aan de zanger of zangeres?
1: Tekst heb ik hier, ik denk, 70% zelf geschreven. In ieder geval de ideeën. En daarna op een gegeven moment een demootje gemaakt. En naar Rani verzonden. Rani was mijn eerste keuze. En zij was meteen enthousiast. En toen zijn we in Twente gaan opnemen. En hadden we gewoon in één dag. Dus het komt niet vaak voor dat het allemaal in één keer zo is.
0: Het viel allemaal gewoon bij dit.
1: Het viel allemaal. Dus dat komt echt heel weinig voor.
0: Wat heerlijk. Ja. Dan weten we een beetje het maakproces van I Love Life. Dan even nog op de inhoud, los van wat er precies gezongen wordt. Maar wel op de titel. Ben jij zo verliefd op het leven? Of paste dit thema gewoon bij die zomervibe die je wilde uitstralen?
1: Nee, ik ben op het algemeen wel verliefd op het leven. Dus ik zit in een vrolijke fase van mijn leven.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, allerlei omstandigheden. Ik ben verhuisd terug naar Twente.
0: Ja.
1: Heel lang in Amsterdam gewoond. Ook een fantastische stad. Niks tegen, maar ik ben toch uiteindelijk wel geen tukker.
0: Ja, dat hoor je ook een klein beetje nog.
1: Ja.
0: Ja, vind je heel leuk. Oké, je bent verhuisd terug naar je roots eigenlijk. Ja. En verder, wat zijn nog meer omstandigheden?
1: Ik heb een heel fijne thuissituatie met een mooie vrouw en kinderen. En heel relaxte vrienden. En ik heb gewoon eigenlijk heel weinig te klagen.
0: Dat is fijn. En hoe past dan jouw muzikale reis in dit plaatje? Hè? Lekker terug naar Twente, lekker met je gezin ook. Dus een beetje huisje, boompje, beestje. Dat heb ik ook hoor. Hoe ouder ik word, hoe meer ik dat ook. Vroeger wilde ik elke avond de hort op. En nu vind ik het ook eigenlijk wel lekker dat ik straks gewoon naar huis rijden en ook op de bank zit op zaterdagavond. Ja. Hoe past de muzikale reis van Bakermat daarin?
1: Ik denk dat ik wel wat, misschien wel iets vrolijkere muziek ben gaan maken de afgelopen jaren. Omdat ik gewoon steeds vrolijker word. Omdat ik mijn leven een beetje heb ingericht hoe ik het wil. En daar is deze plaat best wel een goede uiting van, denk ik.
0: Nou, mooi. Ja. Laten we hem gaan draaien. Ik leg heel even de boel stil, want hij begint echt meteen met bam! Hij knalt erin. Ja, ja. Vind ik heel lekker. I Love Life van Bakermat, nu op Radio Veronica. Give it to

0: Met Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu
7: Frank van der Lende.
8: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
9: Veronica. Je luistert Frank op Veronica.

0: Donna Madonna en Into the Groove Radio Veronica. Ik ga er helemaal Amerikaans van praten. Daarvoor nog Imagine Dragons en Thunder. Goedenavond, Live Club. Natuurlijk, daar luister je naar. Het is zaterdagavond en in de studio Bakermat. Hoe ziet het eigenlijk normaal zaterdagavond uit voor jou?
1: Draaien.
0: Ja, maar niet, want als ik naar je tourschema kijk, dan ben je in Frankrijk geweest natuurlijk lekker. Eens even kijken, zit je ook veel in Frankrijk? Ik zie weinig Nederlandse dingen ertussen staan. Of doe je wel eens gewoon ergens een soort surprise optreden?
1: Nee, eigenlijk één keer per jaar in Nederland.
0: Eén keer per jaar maar?
1: Eigen event.
0: Ja. Oh, en dat was het Circus Bakermat van een paar weken geleden.
1: Ja, groot succes.
0: Ja, jongen. Ja, gewoon 3000 man die naar jou toe komen. Speciaal voor jou.
1: Precies,
0: Thuishaven. Ja, dat is hier in de buurt natuurlijk. Bij Sloterdijk.
1: Ja, klopt.
0: Dus bij de studio van Radio Veronica. Ja. Maar in Frankrijk sta je dus veel. Ben jij helemaal... Bakermat is Frankrijk. En Frankrijk is Bakermat.
1: Ja, Frankrijk is op een of andere manier... gewoon heel veel van mijn tracks zijn daar gewoon goed gelukt. En veel op de radio gedraaid en heel veel gesupport. Dus ik heb daar een soort van iedere zomer een mega festival run. En dat samen met USA. En dat zijn mijn...
0: Maar dat zijn hele grote markten. Want USA natuurlijk enorm. Maar ook Frankrijk heeft wel, denk ik, ook met Justice en zo. Daar hebben we best wel wat meer een andere... Misschien meer het hoekje waar jij in zit qua dance dan wij hier in Nederland. Wat soms toch iets plattere EDM is of zo. Of hele underground dingen met heel veel distortion erop en zo. En wat vager. Jij zit er een beetje, valt een beetje tussen wal en schip op de Nederlandse markt.
1: Ik zit een beetje ertussenin. Ja, dat klopt. Mijn hele leven al een beetje in dat grijze gebied tussen. Maar dat, blijkbaar is dat in Frankrijk precies de sweet spot.
0: Ja, en is het... Heb je wel eens gedacht om dan van de muziekstijl te veranderen? Om in Nederland meer voet aan de grond te krijgen? Of vind je dit eigenlijk wel helemaal prima?
1: Ja, nou ja, ik maak muziek wat ik wil. Dus ik ben nooit echt bezig met wat goed zou werken. Dus dit is allemaal ook toevallig. Het is nooit echt een plan geweest.
0: Nee. Wat was je plan dan?
1: Mijn plan was gewoon muziek maken die ik leuk vind. Heel simpel. En dat doe ik nog steeds. Dus ik ga daar nooit me op aanpassen of zo. Nee. Dus als het op een gegeven moment niet meer populair is, dan zei je het zo.
0: En wat ga je dan doen als het niet meer populair is? Heb je een plan B? Althans, heb je niet, want je moet altijd vol voor je plan aangaan. En het legt je geen windeieren, DJ-producer zijn. Maar heb je wel iets dat je dacht van, oh, als het ooit stopt, dan ga ik dat doen? Daar denk ik ook wel zo over na.
1: Het kan zo voorbij zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, de muziek is grillig. Dus ik zou dan misschien nog wel cabaretier of zo willen proberen.
0: Echt waar?
1: Ja, lijkt
0: zit
1: me
0: dat
1: leuk.
0: In je?
1: Ja, lijkt
0: heb
1: me
0: je dat
1: leuk.
0: Ook al gedaan vroeger dan?
1: Ja, ik heb meegedaan aan een studentencabaret, Amsterdam studentencabaret festival. Dat vond ik heel leuk. Maar ik heb maar één keer gedaan, dus ik weet niet of ik het nou echt zo...
0: Maar kreeg je de zaal mee, of niet?
1: Jawel.
0: En in welke hoek zit je dan, qua humor?
1: Mijn grote voorbeeld, nog steeds nummer 1 van Nederlands, Herman Vinkel.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik denk, ik ga het niet zeggen, het is misschien...
1: Het is hem wel. Ja. Ik vind dat wel het ultieme humor voor mij.
0: Kan jij humor kwijt in de muziek?
1: Nee, maar ik doe wel een beetje... Ik ben altijd heel droog op social media. Ik heb een beetje een hekel aan social media. Maar als ik dan toch wat moet posten, doe ik het altijd gewoon droog. En dat vind ik dan nog wel leuk.
0: En je moet
1: en
0: soms...
1: mailtjes en dat soort dingen.
0: Oh ja, maar je moet natuurlijk posten. Want dat is gewoon in deze tijd kan je niet zeggen... Ja, ook al hou je er niet van, ik doe het niet. Want je moet er gewoon zijn. Je moet zichtbaar zijn. En dat heeft ook gewoon zin, toch? Want daardoor gaan ook tracks viral op TikTok, op Instagram, noem maar op.
1: Nou, ik moet zeggen, die tracks die viral gaan op TikTok... dat doe ik echt niks aan. Dat gebeurt gewoon. Dus ik weet niet of je daar nou zoveel invloed op hebt. Dat overkomt je meer, tenminste bij mij. Maar ja, je moet wel een beetje mensen op de hoogte houden van je dingen.
0: Ja.
1: Dat is, maar dan doe ik het wel nog een beetje op mijn manier.
0: Ja, op een droge manier. Nou, een van die tracks die viral ging is Bijna. Ja, spreek ik het goed uit?
1: Bijna.
0: Oh ja, sorry. Bijna is gewoon, dat is gewoon op zijn Twents bijna. Bijna.
1: Ja.
0: Die ga ik dan ook nu gewoon draaien. Ik vind het echt gek. Ik vind ook I Love Life leuk, die we 20 minuten geleden draaiden. Maar dit is echt, hier gaat mijn hart echt heel snel van kloppen. Maar hoe kom je hierbij? Waar komen deze ideeën vandaan? Want ik vind het wel een beetje anders dan van het je ken.
1: Ja, nou ja, dit is een sampletje van een a cappella groep uit Brazilië.
0: Ja.
1: Die heeft mijn schoonbroer me ooit op een avond dat we rode wijn aan het drinken waren met elkaar laten horen van, joh, dit is super vet. Toen zei ik, wow. Super gaaf, maar er zit helemaal geen muziek onder. Hij zegt, nee, het is a cappella. Toen ging ik de volgende dag op US-tour. Toen dacht ik, hey, ik ga een introotje maken met die a cappella. En dan doe ik mijn eigen keys eronder. En dan doe ik een saxofoon en maak een heel arrangement. En dat heb ik die hele tour elke avond gespeeld als eerste nummer. En de hele tour kreeg ik alleen maar berichten over dat nummer. Terwijl ik een heel nieuw album had en dat soort dingen. Niemand wilde er iets van
0: weten. En was het toen ook al 3 minuten of was het echt een kort introotje?
1: Nee, het was veel langer nog.
0: Oh, echt?
1: Ik heb me uiteindelijk iets ingekort om gewoon een beetje radiovriendelijk te maken.
0: Nou ja, en om aan te geven wat voor enorme grote tering het is geworden. 622 miljoen keer gestreamd.
1: Ja.
0: Dat is toch bizar? Ja, daar verdien je ook je geld mee natuurlijk. En voor jou is het niet meer bizar. Maar ik zag dat en ik dacht, holy shit, 622 miljoen keer.
1: Ja, maar dat denk ik ook wel hoor, als ik ernaar kijk. Ik kan het ook niet echt geloven. Nee. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar hij blijft ook maar doorgaan. Dus,
0: ik weet wel hoe het komt. Prima. Het is een ontzettend lekkere plaat. Toch? Ja, nou, dat is volgens mij. Nee, maar als je dat hebt, je kan allemaal dingen bedenken. Hoe je het inderdaad op Instagram doet. Of wat je imago is en zo. Maar als je gewoon een goede plaat maakt, dan maakt het geen donder uit.
1: Dat is de kern van alles, ja.
0: Precies. En dan gaan we nu naar luisteren. Bayana, zo spreek ik het goed uit. Van Bakermat op Radio Veronica.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd, op je telefoon alles veel later komt, wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook, uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuisvast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
21: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
22: Wow, wow, wow.
0: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
21: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 7 uur.
24: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bijna 300 mensen zijn opgepakt die de A12 bij Utrecht wilden blokkeren. De politie kon dat tegenhouden. De meeste arrestanten zijn inmiddels weer vrij. Zo'n 20 zitten nog vast. Die wilden met een auto de snelweg blokkeren. De actie was verboden door de gemeente Utrecht. Die had wel het Domplein aangewezen als plek. Bij een groot protest in het Duitse Erfurt zijn twee journalisten mishandeld. Ze moesten naar het ziekenhuis. Tienduizenden mensen zijn op de been om te demonstreren tegen het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Ze probeerden mensen tegen te houden die daarheen wilden, maar de politie kon dat voorkomen. In het Gelderse Scherpenzeel heeft een zweefvliegtuig een noodlanding gemaakt. Volgens de regioomroep kwam het toestel in een grasveld terecht. Er werd groot alarm geslagen, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom een noodlanding nodig was. Dat wordt nog onderzocht. Opnieuw teleurstelling voor Max Verstappen. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam hij niet verder dan de 7e plek. Hij was zelfs langzamer dan teamgenoot Hadjar. De sprintrace viel met plek 6 ook al tegen. Kimi Antonelli start morgen vanaf pole position op Silverstone. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 17. Ook morgen bewolkt in het zuidwesten, de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden.
25: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
26: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. En gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
27: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
28: Als je Vodafone mobiel
29: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
28: krijg je tot wel €20 korting.
29: Elke maand.

0: werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Dit is Radio Veronica.

0: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.
1: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all go.

0: Wat een klassieker is dit. Uiteraard in de live-uitvoering, want zo hoort hij. En het applaus gaat ook maar door natuurlijk, en meer dan terecht. Erykah Badu en Tyrone op Radio Veronica. God, wat is dit goed.
1: Radio Veronica's Live Club met Frank van der Lenden.
0: Ja, ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met Bakermat. Hey Lodewijk, hallo. Hey. Goedenavond. Toch weer even je normale naam. Het voelt ook wel ergens afstandelijk of zo.
2: Ja, Lodewijk, Lo.
0: Lo, ja, je vrienden doen we zeggen Lo, ja, of niet? Lo. Ja, mooi. Je hebt nog allemaal optredens staan natuurlijk. Wat zijn, dat is vooral in Frankrijk de komende tijd, wat zijn nog meer dingen die jij op je lijstje hebt staan? Ik vind het altijd leuk, hè? Dus we zitten hier al ruim een uur, anderhalf uur bijna, om even nu vooruit te blikken.
2: Als in wat ik wil?
0: Ja, en of je nog albums hebt die er aankomen. We draaien natuurlijk net, ja, even oneerbiedig gezegd, de mix van wereldmuziek die je ook hebt. Is dat iets wat moet gebundeld worden? Of hoe denk je erover? Wat is je plan?
2: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, zo'n inderdaad, wereldmuziek lijkt me heel vet om te bundelen. Maar het moet maar net allemaal dan ontstaan. Dus ik ben nooit heel specifiek bezig met zo'n idee. Ik maak altijd gewoon waar ik op dat moment zin in heb. En op een gegeven moment zit er dan een stapel van 10... tracks die wereldsamples gebruiken, denk ik, hey, dat kan ik best bundelen en een mooi concept van maken.
0: Het is niet zoals dat jij, als bijvoorbeeld Douwe Bob, die had ik 2 weken geleden te gast, die heeft dan een verhaal die hij wil vertellen met een album. Dus het begint echt van A tot Z en dan in 12, 13 tracks of zo. Dat heb jij niet per se.
2: Heb ik wel gedaan bij mijn laatste album, dus ik doe het wel af en toe. Maar soms ook niet. Dus ik heb ook wel een album gehad, The Ringmaster, waarbij gewoon al die tracks gewoon heel erg in hetzelfde straatje zaten. En daardoor een heel mooi bundeltje konden vormen. En
0: maar qua inhoud in hetzelfde straatje of qua sound?
2: Qua sound.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Dus dan vertel je dat verhaal eigenlijk. Van ik voel me nu zo. En gaat het dan ook wel in zo'n album van ik voel me goed in dit liedje, ik voel me slecht in dit liedje?
2: Wat bedoel je?
0: Nou, dat je dat hoort. Dus, mineur, majeur, is het donker?
2: Nou, ik überhaupt bij mijn muziek altijd mineur, majeur, mix. Dat is ook bij akkoordenprogressies bijna altijd als luistert.
0: Stop. Dit is voor mij als leek. Oké, akkoorden, progressie?
2: Ja, dus je hebt 4 akkoorden vaak bij mijn muziek.
0: Ja.
2: En dan gooi ik altijd bijvoorbeeld 3 mineurakkoorden en dan eindig ik op een majeurakkoord.
0: En doe je dat bewust?
2: En dat is leuk. Ja, dat vind ik zelf het leukst. Want dat geeft een soort spanning.
0: Oké, en dat maakt het ook meer up, omdat je eindigt met een majeur. Of dat,
2: want, ja, maar ook een mix van verdrietig en vrolijk. En dat is leuk, want ja, dat deed ik al helemaal bij mijn eerste track ooit, was de zomer. En dat was heel erg mineur, akkoordjes, maar dan een hele vrolijke fluit erop. En dat samenspel vind ik heel interessant.
0: Oh, wat grappig. En dat werkt dan en dat geeft een bepaald effect. Is dat dan ook de bakermat sound? Of is dat meer...
2: Misschien, ik denk wel onderdeel van de bakermat sound. Ja.
0: Dat je dat combineert en dat contrast ook misschien wat meer uitvergroot.
2: Ja.
0: En hoe staat dat dan ooit met die vandaag? De One Day, die ga ik draaien. We hadden het een uur geleden er ook al over. Dat is de allergrootste hit nog steeds in Nederland.
2: Ja.
0: Denk ik. Ja, denk met ik de sample van Martin Luther King. Hoe is die tot stand gekomen?
2: Ja, dat was...
0: toen was jij er opeens, hè? Toen kende iedereen Bakermat.
2: Ja, dat ging heel snel.
0: Ja.
2: Ik was student en toen moest ik voor een opdracht die speech ontleden. En toen had ik de speech gedownload, een mp3 op mijn laptopje. En toen was ik tegelijkertijd een beetje aan het produceren.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, oh, wat een prachtige speech. En ook, niet alleen qua tekst, maar ook hoe die het zegt.
0: Ja, qua het
2: is bijna een muziekstuk aan zich. Dus dacht ik, wauw... Dit is gewoon een soort a cappella muziekstuk. En ik ga er akkoorden onder zetten. En toen deed ik dat. En toen dacht ik, oh, dat klinkt echt mooi. En dan ga ik het laten opbouwen met een filter. En dan gooi ik saxofoon erin. En toen werd het dat. En toen gooide ik dat een beetje als Sam, als een soort snippet op Soundcloud. En dat ging helemaal wild.
0: Dat was toen de shit, hè? Soundcloud inderdaad.
2: Soundcloud,
0: we hebben het net al hadden we het over TikTok, Instagram, noem maar op.
2: Dat was helemaal
0: maar Soundcloud was het. En daar werd hij opgepikt door de luisteraars van Soundcloud.
2: Door iedereen. Het was gewoon, het werd gerepost. En ik wist ook niet wat me overkwam. En toen had ik al allemaal labels die heel graag die track wilden tekenen.
0: Door dat liedje. Daarvoor had je helemaal met niemand nog contact.
2: Ja. En door die snippet. En toen, van het een komt het ander. Toen zei een label uit Frankrijk, zei, maak er maar gewoon een hele versie van. Dat je een heel nummer hebt. En dan gaan we hem als B-side uitbrengen.
0: Ja.
2: En toen, de rest is geschiedenis.
0: Ja, wat goed.
2: Supersnel.
0: Maar daar was dus Frankrijk al. Daar kwam Frankrijk al om de hoek kijken.
2: Frankrijk was veel eerder dan... Dus je zei net, het hit in 2014. In Frankrijk was het een hit in 2013.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Wij hebben gewoon heel lang gewacht met z'n allen. We doen al zo vooruitstrevend hier in Nederland. Maar ondertussen lopen we gewoon een beetje achter de feiten aan. Oh, wat grappig.
2: Ja, bij dat nummer wel,
0: Hoe is die schoolopdracht afgelopen eigenlijk?
2: Ik heb mijn school niet afgemaakt.
0: Oh, die... Maar die

0: speech moest je ontleden voor school. De, ja. Die heb je wel afgemaakt nog, die opdracht?
1: Afgemaakt. Die opdracht heb ik afgemaakt, maar daarna kreeg ik de uitnodiging om te draaien. Toen dacht ik, weet je wat?
0: Zoek het uit.
1: Zoek het uit.
0: Kijken we hier nu weer zitten. Ja, 12 jaar later.
1: Precies.
0: Wat een heerlijk, wat een goed verhaal. Oké, er kan dus nog een album aankomen, wat je zei, waar dus eventueel die wereldmuziek in wordt gebundeld, maar het kan ook totaal iets anders zijn.
1: Precies, ik heb
0: maar je hebt
1: nooit echt
0: op.
1: Een plan.
0: Maar heb je niet, weet je niet wat je in december gaat doen?
1: Ik weet niet hoe ik me dan voel. En kijk, ik ga in de studio zitten nooit met voorbedachte raden. Dus ik ga gewoon zitten en dan... Kijk, dit nummer, ik was heel vrolijk. Ik was, dacht van, oh yes, zomer komt eraan.
0: Ja.
1: Eerste zonnestralen waren er al, dus echt in maart. En toen dacht ik, ik ga gewoon echt een zomerknaller maken. Maar ik weet niet of ik in december straks dat gevoel heb. Misschien denk ik wel, ik ga een hele depressieve plaat maken.
0: Misschien een samenwerking, denk je daar dan over in je hoofd?
1: Dat altijd wel. Dus je zei net iets over Gregory Porter.
0: Ja, die had ik de gast
1: een tijdje
0: geleden.
1: Dat is precies zo iemand waar ik heel graag mee zou samenwerken. En waar ik ook al wel contact mee heb gehad. En dat is gewoon instrumentals over en weer sturen. En
0: plannen. Oh, er is al contact echt zo geweest, op muzikaal niveau zelfs.
1: Ja.
0: En hij heeft nog niet toegehapt.
1: Nou, we moeten nog even een project vinden waar we beide ons ei in kwijt kunnen.
0: Wat goed. Nou ja, want hij heeft natuurlijk die Liquid Spirit. Dat is zijn eigen versie in een Klepton remix. En dat is de hit geworden. Ja. Dus dat zou ook nog kunnen dat er misschien een liedje van hem... dat jij daar nog
1: precies,
0: mee aan de slag
1: dat kan
0: gaat.
1: Ook, ja. Dus we moeten nog even een manier vinden. Maar ik heb ook wel veel jazzy instrumentals liggen.
0: En hij is een jazz.
1: Dat zou ook wel heel mooi
0: kunnen. En verder, nog andere... Heb je dan al Nederlandse artiesten of zo? Dat je denkt, van daar zou ik nog wel eens wat mee willen doen?
1: Ik denk zo. Meer in de country hoek en dat soort dingen. De Ilse Lange vind ik vet. En,
0: Waylon heeft een heel Amerikaanse country album.
1: Ja, dus meer die genres. Dus pop. Ik ben niet super poppy, maar ik hou wel van country, soul, blues. Dat soort genres vind ik altijd heel, heel vet.
0: Oh, dus misschien zit dat nog wel ergens in de koker. Oh, hangt er vanaf hoe jij je voelt.
1: Ja,
0: dat is wel heerlijk.
1: Precies.
0: Oh, lekker dat je die luxe hebt, hoor. Ik voel me zo. En dan...
1: Dat is heel relaxed, ja.
0: Je staat eind van juli sta je nog in de United States. Daar draai je ook veel. Ik zie nu twee staan in South Carolina. En eentje in United States. Misschien is dat nog een verrassing.
1: Nee, dat is New York.
0: Oké.
1: Ik weet niet waarom. Misschien is dat nog een inderdaad verrassing.
0: Project 91 staat er alleen.
1: Ja, United Project 91. States. Nee, dat is wel in New York.
0: Vet. Heel vet. Ja, toch wel Nederlands trots dan, Bakermat, die de wereld veroverd, of eigenlijk al heeft veroverd, en doorgaat met zijn zegentocht. Hier begon het allemaal bij ons mee. Dit is vandaag van Bakermat op Radio Veronica.
2: I have a dream. One day.

0: Vandaag van Bakermat One Day, zo heet hij eigenlijk op Spotify. Omdat je natuurlijk internationaal moest gaan.
1: Juist.
0: Dan staat er tussen haakjes vandaag nog wel. Vind ik wel een mooie buiging.
1: Ik wilde wel nog een beetje tribute naar de original.
0: Nou ja, en dan zien alle internationale luisteraars ook dat je uit Nederland komt. Want daar hebben ze natuurlijk ook geen idee van. Of is Bakermat is wel zo Nederlands of Duits misschien nog?
1: Ja, nou ja, weet je, de Amerikanen zeggen altijd Baker, maar ja.
0: best wel vet.
1: Ja,
0: ook.
1: Ja dat klinkt ook wel vet.
0: Ja. Ja. Dankjewel dat je er was, Baker Matt. Ik heb van genoten. Een heel fijne zomer. En misschien als er een mooi project komt weer. Als je er zin in hebt, dan spreek ik elkaar.
1: Kom ik weer langs. Dankjewel.
0: Fijne zaterdagavond.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwebop, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica ben je vanaf maandag kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
6: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij de Telegraaf.
5: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu
0: Frank van der Lende met de

Een heus voetbalplaatje. Chup, chup, chup, chup, chumbawamba, tup, thumping. Ja, zat ooit in FIFA 98. Dat kon je spelen op de PlayStation bijvoorbeeld. Deed ik uitvoerig, ik als voetbalfan uiteraard.

Dat was door Bruno Mars. En welke dan van Queen Frank? Ik wil heel graag Another One Bites the Dust. Ja, daarvoor is het ook zaterdagavond. Dat we een beetje doen en laten waar we allemaal zelf zin in hebben. En we maken het radioprogramma stiekem ook wel een beetje samen. Dus bij deze, Melanie, voor jou.

Volgende week zijn we weer samen, together again, als je het aan mij vraagt. De Live Club dan met Jet Rebel. Ja, ook weer zo'n lekkere artiest. Man, we mogen in ons handjes knijpen hier in Nederland met zoveel goede artiesten. Afgelopen edities Ruben Heijn, Douwe Bob, Torre van de Staat. Bakermat dus vandaag en dan volgende week Jet Rebel. Ik heb er nog eentje voor je, die is van

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
3: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
4: Maar je moet gewoon je boek halen.
3: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
17: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een verkeersruzie in het Belgische Turnhout is uitgelopen op een zware vechtpartij. En daarbij is iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn opgepakt. Dat waren voetgangers. Die kregen ruzie met twee mensen in een auto. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. President Zelensky zegt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee weer heeft. En hij noemt dat op X een overwinning waarvan velen dachten dat die onmogelijk was. Rusland heeft nog niet op het bericht van Zelensky gereageerd. Rusland zegt wel te reageren op de droneaanvallen vanochtend op Sint-Petersburg. De Deen Jonas Vingegaard heeft de eerste gele trui gepakt in de Tour de France. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona. Directe concurrent Pogacar werd derde op 12 seconden. De tweede etappe morgen is ook nog in Spanje. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 16. Ook morgen wolken. De meeste kans op zon is in het zuidwesten van het land. En het wordt maximaal 23 graden.
19: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
20: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
21: Hey.
22: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
21: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
22: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
23: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
24: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
25: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
25: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook, uit de meterkast.
24: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
25: Zo, koffie?
24: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
23: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
26: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,99.

0: Gemakkelijk retour.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: De beste muziek aller tijden.

0: daar.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
19: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
21: Even bollen. Iedereen moet het weten.
22: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
23: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
24: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
25: Hakje dag!
26: Hey, ondernemer.
1: Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt morgen weer terug. De Franse dokter die in Afrika ebola had opgelopen is weer beter. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. De arts werkte in Congo en kwam vorige maand terug naar Frankrijk omdat er ebola was vastgesteld. Wereldwijd zijn er bijna 1500 besmettingen en zo'n 400 mensen zijn overleden aan ebola. Overal in Amerika wordt 250 jaar onafhankelijkheid gevierd. In New York was een parade van oude zeilschepen. De vloot werd aangevoerd door de Nederlandse Oosterschelde, die Rotterdam als thuishaven heeft. Ook vlogen militaire toestellen langs het Vrijheidsbeeld. Een cadeau van Frankrijk aan Amerika. Jonas Vingegaard noemt de zege in de ploegentijdrit in Barcelona de perfecte start van de Tour de France. Ik draag het geel, maar de hele ploeg heeft de eerste etappe gewonnen, zegt Vingegaard. Het ging volgens hem zoals gepland en dat heeft zich uitbetaald. Morgen is de Tour ook nog in Spanje. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen, in het zuidwesten misschien wat zon en 19 tot 23 graden.
25: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
27: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: Deals. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Vandaag begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwebop, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je vanaf maandag kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info op radioveronica.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja.
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken. It's like
5: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken. Wow,
6: wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Boekhouden leuk?
9: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
15: Kia, movement that inspires.
16: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Is binnen 3 minuten geregeld.
21: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
24: gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
26: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 10 uur.
27: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Marokko is door naar de kwartfinale van het WK voetbal door met 3-0 te winnen van Canada. Alle doelpunten vielen na rust en 2 waren van Unai. In de laatste minuut van de blessuretijd scoorde Raimi de derde. Marokko speelt donderdag de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Frankrijk en Paraguay. In veel steden vieren Marokkanen nu feest. Onder meer in de Haagse Schilderswijk, waar al de hele avond veel politie is. Er wordt vuurwerk afgestoken en auto's rijden toeterend rond. Ook in de binnenstad van Rotterdam is luid gejuich van Marokkaanse fans te horen, net als in Amsterdam. En in de steden zijn veel straten afgesloten. Op de A13 bij Delft is een ongeluk gebeurd met twee auto's. En regionale media hebben het over een reanimatie van een minderjarige. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De weg in de richting van Den Haag was enige tijd dicht. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon. En het wordt maximaal 23 graden.
0: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
5: Maar je moet gewoon je boek halen.
4: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Dit is Radio Wil.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: De beste muziek aller tijden.

0: fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Doe maar iets sterks. Voor papa en mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
7: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
6: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elk

0: op een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Vandaag begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag!
8: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In veel grote steden wordt feest gevierd na de winst van Marokko op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Canada. Het drukste is in de Schilderswijk in Den Haag. Daar zijn meer dan 1000 mensen op afgekomen. Maar ook in Amsterdam, Eindhoven en Amersfoort is het feest. Er wordt vuurwerk afgestoken en getoeterd. Op sommige plekken ging het er minder feestelijk aan toe. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn bushokjes gesloopt. In Rotterdam en Den Haag wordt er met eieren en vuurwerk naar de politie gegooid. En in Den Haag zijn zeker 2 mensen aangehouden. Eén gooide een schoen naar een agent, de andere droeg een Spider-Man-masker. Er zitten nog 21 mensen vast die hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Ze wilden met voertuigen de weg afsluiten, zodat andere actievoerders die op konden lopen. Dat lukte niet, mede door ingrijpen van de politie. In totaal zijn bijna 300 mensen opgepakt. Utrecht had de blokkade verboden. En meerdere wereldleiders hebben president Trump gefeliciteerd voor het 250-jarige bestaan van de Verenigde Staten dat daar uitgebreid wordt gevierd. De Russische president Poetin noemt de Amerikaanse onafhankelijkheid een belangrijk moment in de geschiedenis. En ook Zelensky en de Britse koning Charles hebben Amerika gefeliciteerd. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.
12: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
14: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
16: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
18: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: De beste muziek aller tijden.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. Voel mij zo
3: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl. Ik kan

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
12: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De ME is bezig de Schilderswijk in Den Haag schoon te vegen. Er wordt onder meer een waterkanon ingezet. Ruim 1000 mensen waren naar de straat op gegaan om de overwinning van Marokko op het WK te vieren, maar de sfeer sloeg snel om. De burgemeester heeft een noodbevel afgegeven. En ook in Rotterdam moest de ME ingrijpen. Konijnen in fokkerijen worden stelselmatig mishandeld. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Animal Rights, die bij meerdere konijnenhouders undercover is gegaan en daar heeft gefilmd. Op de beelden is te zien hoe konijnen bij hun vacht of oren worden gepakt en in kratten worden gepropt, voordat ze naar de slacht in België gaan. Mexico's stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest na de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de wagenhals te arresteren en de vlag weer weg te halen. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In meerdere steden was het vanavond onrustig na de wedstrijd Canada-Marokko. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag moest de ME eraan te pas komen. In Den Haag werd ook een waterkanon ingezet. Er zijn meerdere mensen aangehouden, precieze aantallen zijn er nog niet. Inmiddels is het op de meeste plekken weer rustig. Presidenten Poetin en Trump hebben met elkaar gebeld op de dag dat Amerika 250 jaar bestaat. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat ze bijna anderhalf uur met elkaar hebben gesproken. Het ging onder meer over de oorlog in Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky belde een paar uur eerder ook al met Trump. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt vanochtend weer terug. En kogelstootster Jessica Schilder is bij Diamond League wedstrijden in Amerika tweede geworden. Ze kwam tot 20 meter 11. Ze moest alleen de Amerikaanse Chase Jackson voor zich laten. Eerder op de dag was er ook al zilver voor Jorinde van Klinken bij discuswerpen en voor Stefan Nillissen op de mijl. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden.